0: Goedenacht, dit is het nieuws. Ik ben Maurice de Jong. De Israëlische premier Netanyahu wil een onderzoek naar de anonieme bronnen van de bekroonde documentaire NASA over de oorlog in Gaza. In de film vertellen 24 Israëlische militairen over aanvallen waarbij veel burgers gedood zouden zijn. Netanyahu vermoedt dat er geheime informatie is gelekt. Het Israëlische leger betwist de beschuldigingen in de documentaire. Bij een luchtaanval op een goudmijn in het noorden van Soedan zijn 10 mensen om het leven gekomen. De mijn ligt vlakbij de grens met Egypte. Volgens lokale bronnen is de aanval uitgevoerd door het Soedanese leger. Het is niet duidelijk hoeveel slachtoffers er precies zijn gevallen en wie het doelwit van de aanval was. Een prominente Republikeinse senator in de Verenigde Staten denkt dat president Trump mogelijk de wet overtreedt met zijn deal over Russische diesel. Trump heeft de sancties op Russische brandstof tijdelijk versoepeld, zodat Rusland diesel kan leveren aan de wereldmarkt. Volgens senator Tom Tillis kan dat de Amerikaanse veiligheid schaden. De Amerikaanse minister van Financiën verdedigt de deal en zegt dat die deal de brandstofprijzen moet verlagen. Rusland heeft opnieuw Oekraïnse energievoorzieningen aangevallen, dat meldt president Zelensky. Dat gebeurde nadat de Amerikaanse president Trump een bestand had aangekondigd om aanvallen op energievoorzieningen te stoppen. Zelensky zegt dat Oekraïne bereid is om de aanvallen op Russische olieraffinaderijen te staken als Rusland ook stopt met aanvallen van Oekraïnse energievoorzieningen. Moskou heeft het bestand nog niet bevestigd. Ten slotte nog het weer. In de nacht vallen in het noorden enkele buien. Elders blijft het droog met plaatselijk mist in het oosten en zuidoosten. Het koelt af tot 4 graden in het zuidoosten en 10 graden aan de kust. Morgenochtend schijnt geregeld de zon. In de middag neemt vanuit het westen de bewolking toe, maar het blijft droog. Het wordt morgen zo'n 13 tot 16 graden. En tot zover het nieuws.
1: Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door Safety Trading. Jouw expert in werkschoeisel, werkkleding en persoonlijke beschermingsmiddelen sinds 2004.

0: Goedenacht, dit is het nieuws. Ik ben Maurice de Jong. De Israëlische premier Netanyahu wil een onderzoek naar de anonieme bronnen van de bekroonde documentaire NASA over de oorlog in Gaza. In de film vertellen 24 Israëlische militairen over aanvallen waarbij veel burgers gedood zouden zijn. Netanyahu vermoedt dat er geheime informatie is gelekt. Het Israëlische leger betwist de beschuldigingen in de documentaire. Bij een luchtaanval op een goudmijn in het noorden van Soedan zijn 10 mensen om het leven gekomen. De mijn ligt vlakbij de grens met Egypte. Volgens lokale bronnen is de aanval uitgevoerd door het Soedanese leger. Het is niet duidelijk hoeveel slachtoffers er precies zijn gevallen en wie het doelwit van de aanval was. Een prominente Republikeinse senator in de Verenigde Staten denkt dat president Trump mogelijk de wet overtreedt met zijn deal over Russische diesel. Trump heeft de sancties op Russische brandstof tijdelijk versoepeld, zodat Rusland diesel kan leveren aan de wereldmarkt. Volgens senator Tom Tillis kan dat de Amerikaanse veiligheid schaden. De Amerikaanse minister van Financiën verdedigt de deal en zegt dat die deal de brandstofprijzen moet verlagen. Rusland heeft opnieuw Oekraïnse energievoorzieningen aangevallen, dat meldt president Zelensky. Dat gebeurde nadat de Amerikaanse president Trump een bestand had aangekondigd om aanvallen op energievoorzieningen te stoppen. Zelensky zegt dat Oekraïne bereid is om de aanvallen op Russische olieraffinaderijen te staken als Rusland ook stopt met aanvallen van Oekraïnse energievoorzieningen. Moskou heeft het bestand nog niet bevestigd. Ten slotte nog het weer. In de nacht vallen in het noorden enkele buien. Elders blijft het droog met plaatselijk mist in het oosten en zuidoosten. Het koelt af tot 4 graden in het zuidoosten en 10 graden aan de kust. Morgenochtend schijnt geregeld de zon. In de middag neemt vanuit het westen de bewolking toe, maar het blijft droog. Het wordt morgen zo'n 13 tot 16 graden. En tot zover het nieuws.
1: Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door Safety Trading. Jouw expert in werkschoeisel, werkkleding en persoonlijke beschermingsmiddelen sinds 2004.

altijd willen blijven met ze. En ik twijfel of we ooit betere tijden kennen. We blijven relativeren, niet overdrijven met ze. En ik wil niet eens dat mensen het begrijpen met ze. Die drukte maken ze, ik word stil van ze. We hielden scars en heel weinig zorgen over. Ik moet nog steeds wennen aan geschreeuw van je. Maar lach je samen als laatst is het oor verdoven. Weinig dingen die me nu nog raken. Ook al spreken we nu

Want soms dan denk ik terug aan de jaren. Zing uit volle borst hazes, emotieloos doorgaan. Ik smacht naar wat traan. Er is zoveel moois hier, maar niets kan evenaren. Wij zijn broeders voor het leven, wij zijn veteranen.

0: Goedenacht, dit is het nieuws. Ik ben Maurice de Jong. De Israëlische premier Netanyahu wil een onderzoek naar de anonieme bronnen van de bekroonde documentaire NASA over de oorlog in Gaza. In de film vertellen 24 Israëlische militairen over aanvallen waarbij veel burgers gedood zouden zijn. Netanyahu vermoedt dat er geheime informatie is gelekt. Het Israëlische leger betwist de beschuldigingen in de documentaire. Bij een luchtaanval op een goudmijn in het noorden van Soedan zijn 10 mensen om het leven gekomen. De mijn ligt vlakbij de grens met Egypte. Volgens lokale bronnen is de aanval uitgevoerd door het Soedanese leger. Het is niet duidelijk hoeveel slachtoffers er precies zijn gevallen en wie het doelwit van de aanval was. Een prominente Republikeinse senator in de Verenigde Staten denkt dat president Trump mogelijk de wet overtreedt met zijn deal over Russische diesel. Trump heeft de sancties op Russische brandstof tijdelijk versoepeld, zodat Rusland diesel kan leveren aan de wereldmarkt. Volgens senator Tom Tillis kan dat de Amerikaanse veiligheid schaden. De Amerikaanse minister van Financiën verdedigt de deal en zegt dat die deal de brandstofprijzen moet verlagen. Rusland heeft opnieuw Oekraïnse energievoorzieningen aangevallen, dat meldt president Zelensky. Dat gebeurde nadat de Amerikaanse president Trump een bestand had aangekondigd om aanvallen op energievoorzieningen te stoppen. Zelensky zegt dat Oekraïne bereid is om de aanvallen op Russische olieraffinaderijen te staken als Rusland ook stopt met aanvallen van Oekraïnse energievoorzieningen. Moskou heeft het bestand nog niet bevestigd. Ten slotte nog het weer. In de nacht vallen in het noorden enkele buien. Elders blijft het droog met plaatselijk mist in het oosten en zuidoosten. Het koelt af tot 4 graden in het zuidoosten en 10 graden aan de kust. Morgenochtend schijnt geregeld de zon. In de middag neemt vanuit het westen de bewolking toe, maar het blijft droog. Het wordt morgen zo'n 13 tot 16 graden. En tot zover het nieuws.
1: Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door Safety Trading. Jouw expert in werkschoeisel, werkkleding en persoonlijke beschermingsmiddelen sinds 2004.

0: Dit is het nieuws. Mijn naam is Bart Meijer.
1: Premier Netanyahu heeft opdracht gegeven tot een onderzoek naar de anonieme bronnen in de documentaire NASA. In de film komen 24 niet bij naam genoemde klokkenluiders uit het Israëlische leger en inlichtingendienst aan het woord. Zij beweren dat het Israëlische leger doelbewust tienduizenden burgers in Gaza doodde, mede via AI-systemen. De film won een speciale juryprijs op het filmfestival van Venetië. Paus Leo moet aan zijn longen worden geopereerd om een knobbeltje te laten verwijderen. Dat kondigt hij zelf aan tijdens een gebed. Op advies van zijn artsen vindt de ingreep nog deze week plaats. Volgens de paus is het knobbeltje in een vroeg stadium ontdekt. Het Vaticaan denkt dat hij ruim een week nodig heeft om te herstellen. In Polen is een man aangehouden die mogelijk een aanslag wilde plegen op premier Tusk en de minister van Defensie. De Poolse Veiligheidsdienst kwam gisteren in actie na een tip over een serieuze dreiging. Later op de dag kon de verdachte worden opgepakt. Premier Tusk heeft de politie inmiddels bedankt voor haar snelle en kordate optreden. En een 10-jarig jongetje uit de gemeente Bladel heeft het alarmnummer 112 gebeld vanwege ruzie in een speeltuin. Dat melden wijkagenten uit Bergijk op Instagram. De politie is daarop samen met zijn moeder een opvoedkundig gesprek met de jongen aangegaan. De moeder stond volledig achter de aanpak van de agenten. Omdat 112 alleen voor noodgevallen is, blijft het voor het jongetje bij een goed gesprek en krijgt hij geen verdere straf. Het weer nog. Vandaag wordt een mooie najaarsdag met veel zon en overal blijft het droog. Later in de middag neemt vanuit het westen de bewolking toe, maar pas vanavond valt de eerste regen. De temperatuur valt wat hoger uit dan de voorgaande dagen. Het wordt tussen 16 en lokaal 18 graden. En tot zover het nieuws.
2: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Vertraging op de A15 Rotterdam richting Europoort. Bij de Zuurhofbrug zijn twee rijstroken dicht en kan je er langs via de vluchtstrook. Daardoor heb je nu 10 minuten extra reistijd. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door Safety Trading. Jouw expert in werkschoeisel, werkkleding en persoonlijke beschermingsmiddelen sinds 2004.

sport? Hou je van vrouwensport? Dan luister je iedere dinsdagavond van 6 tot 8 naar Gelijkspel met Monique en Deborah. En we hebben nog meer, want elke donderdag van 6 tot 7 kun je luisteren naar Gelijkspel Vertel. Iedere week met een bijzondere gast.

0: Dit is het nieuws. Mijn naam is Bart Meijer.
1: Premier Netanyahu heeft opdracht gegeven tot een onderzoek naar de anonieme bronnen in de documentaire NASA. In de film komen 24 niet bij naam genoemde klokkenluiders uit het Israëlische leger en inlichtingendienst aan het woord. Zij beweren dat het Israëlische leger doelbewust tienduizenden burgers in Gaza doodde, mede via AI-systemen. De film won een speciale juryprijs op het filmfestival van Venetië. Paus Leo moet aan zijn longen worden geopereerd om een knobbeltje te laten verwijderen. Dat kondigde hij zelf aan tijdens een gebed. Op advies van zijn artsen vindt de ingreep nog deze week plaats. Volgens de paus is het knobbeltje in een vroeg stadium ontdekt. Het Vaticaan denkt dat hij ruim een week nodig heeft om te herstellen. In Polen is een man aangehouden die mogelijk een aanslag wilde plegen op premier Tusk en de minister van Defensie. De Poolse Veiligheidsdienst kwam gisteren in actie na een tip over een serieuze dreiging. Later op de dag kon de verdachte worden opgepakt. Premier Tusk heeft de politie inmiddels bedankt voor haar snelle en kordate optreden. En een 10-jarig jongetje uit de gemeente Bladel heeft het alarmnummer 112 gebeld vanwege ruzie in een speeltuin. Dat melden wijkagenten uit Bergijk op Instagram. De politie is daarop samen met zijn moeder een opvoedkundig gesprek met de jongen aangegaan. De moeder stond volledig achter de aanpak van de agenten. Omdat 112 alleen voor noodgevallen is, blijft het voor het jongetje bij een goed gesprek en krijgt hij geen verdere straf. Het weer nog vandaag wordt een mooie najaarsdag met veel zon en overal blijft het droog. Later in de middag neemt vanuit het westen de bewolking toe, maar pas vanavond valt de eerste regen. De temperatuur valt wat hoger uit dan de voorgaande dagen. Het wordt tussen 16 en lokaal 18 graden. En tot zover het nieuws.
2: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Het is al vroeg druk onderweg en met name rond Rotterdam loopt het nu vast. Allereerst een ongeluk op de A15 Rotterdam richting Europoort. Tussen Hoogvliet en Rozenburg is de weg dicht. Het verkeer kan er langs via de op- en afrit, maar reken op een half uur extra reistijd. Op de A15 richting Europoort, maar dan bij de Suurhofbrug 10 minuten tijdsverlies. Twee rijstroken zijn dicht en je kan er langs via de vluchtstrook. Dan naar de N57 Middelburg richting Rotterdam. Tussen afrit Hellevoetsluis en de aansluiting met de A15 een kwartier op onthoud. Dat komt door technische problemen aan de Kallandbrug. En tot slot de A1 Apeldoorn richting Amsterdam. Tussen Stroe en Hoevelaak is een ongeluk gebeurd. De rechte rijstrook is dicht en daardoor heb je een half uur vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door Leliedorp Catering. De beste cateraar van Randstad en omstreken.
4: Je luistert naar Vallen en Opstaan. De soundtrack of your morning.

0: morning. Goedemorgen, lieve luisteraars. Je luistert naar Vallen en Opstaan op Girl Power Radio. Ik ben Rhea en de komende 3 uur ben ik bij je met de lekkerste muziek, de leukste weetjes en de leukste collega's. Want naast mij zitten niemand minder dan Doels.
1: Goedemorgen.
0: En natuurlijk Pasquinel.
2: Goedemorgen.
0: Ja, arme Passie, die heeft het zwaar vandaag. 2 vrouwen aan zijn zijde die allebei aan het zeuren zijn al vanaf een minuut dat ze binnenkomen. Sorry daarvoor alvast, Pasquinel.
2: Geef niet, ik verzorg jullie zo alweer goed.
0: En dat heb je zeker gedaan, want er staat altijd een dampend kopje koffie voor me klaar als ik binnenkom. En nu Doels er is, is er ook een warm kopje
1: een
0: thee.
1: Een kopje thee. Daar
2: nou,
1: zijn
2: we
1: heel blij mee.
2: We zijn in ieder geval goed begonnen, toch?
0: Ja, precies. Nou, we mogen niet klagen over de binnenkomst, op geen enkele wijze. En zoals ik al zei, er staat vandaag een hoop op het programma, maar we beginnen de dag natuurlijk met ons hardop afvragen. Wat voor dag is het vandaag? Heb het een bijzondere datum? Willen we of motten we ergens bij stilstaan? Ja, dat willen we zeker. Het is namelijk vandaag Wereldreuma-dag. Ik vind dat altijd dat soort dagen ingewikkeld, omdat het bijna klinkt alsof je het iemand toewenst op zo'n dag.
1: Ja, ik snap dat heel bedoel? Goed wat je bedoelt.
0: Wereldreuma-dag. Iedereen reuma? Nee, liever niet. Juist. 12 oktober is World Arthritis Day. En dat is het prachtige, zowel Latijns verengelste woord voor reuma. En dat is eigenlijk een verzamelnaam voor reumatische aandoeningen, arthritis. Mm. Nou, in Nederland noemen we het dus gewoon Wereldreumadag. En de dag bestaat sinds 1996 en is bedoeld om aandacht te vragen voor artritis en andere reumatische aandoeningen en de impact die die op het dagelijks leven kunnen hebben. Nou, je hoeft hier geen zwaar medisch verhaal van te maken, hè? Dat is, want dat willen wij niet. Maar ik weet dat een vriendin van mij bijvoorbeeld, die heeft daar vrij jong last van gekregen.
1: Oh, heel vervelend.
0: Ja, en omdat je... Kijk, bij reuma denken wij een beetje aan oude besjes. Dat is automatisch.
1: Dat is wel de associatie die je maakt. Ja,
0: dan denk je, oh ja, lieve, het is nog steeds niet leuk, maar het soort van het hoort bij de...
1: Bij ouder worden.
0: Ja. En deze vrouw die was volgens mij eind 30 toen ze rare klachten kreeg. En eerst dacht dat ze rare spierpijn had, maar die bleef wel heel lang zitten, die rare spierpijn. En toen dacht ze, nee, dit is geen spierpijn, het is gewrichtspijn. Ja. En dat is natuurlijk een beetje wat voor haar heel heftig is. Zij hield heel erg van haar festivals gaan.
1: Oh.
0: Maar je kan echt niet naar een festival, want je kan niet liggen op zo'n raar bedje, want je gaat helemaal in de kreukels. Mm-hmm. Dus die festivalcamping, vergeet het maar gauw. Maar ook lang staan.
1: Is lastig.
2: Maar heeft het ook te maken met de warmte en kou?
0: Ja, ook. Ja,
2: dus dat is natuurlijk ook. Als je dan...
0: En zodra het koud wordt, is het helemaal lelijende. Ja. En er is dus niet zoveel aan te doen. Het is progressief, dus het wordt ook steeds ernstiger. En ik vind het heel verdrietig om te zien hoe allerlei dingen waar ze ongelooflijk veel lol aan beleefde, lastiger worden voor haar. En dan proberen wij als vriendenkring natuurlijk wel daarin te faciliteren. Dus er gaan stoelen mee naar, weet je wel, zo'n klapstoeltje naar het concert. Je gaat proberen toch. Maar het is toch anders. Deze vrouw stond in de pit.
1: Ja.
0: Ga niet meer.
2: En dat besef je pas
0: als het je gebeurt.
2: Is. Ja, want wij ze gaan altijd vanuit, weet je, wij... Als het helemaal goed is met je lichaam, dan gaan we van alles normaal uit. Hè? Hetzelfde dat wij ons alle 10 ons vingers gewoon kunnen bewegen. Ons voeten.
0: Ja, dat is normaal.
2: Dat wij gewoon normaal kunnen kijken. We kunnen gewoon normaal eten. En als je dan iets aan je darmen krijgt of je krijgt iets, dan pas besef je van, hey, dat menselijk lichaam.
0: Ja. En
2: moet
0: wat een
2: alles
0: geluk
2: maar
0: als
2: even
0: het
2: goed
0: werkt.
2: Functioneren. Want anders hebben we gelijk een tegenslag en kunnen we heel veel dingen niet meer.
0: Ja. Ja, dat is inderdaad bijzonder.
2: Wat is jicht nou ook een vorm van reuma?
0: Het is wel iets anders, maar het is ook een reumatische aandoening. Ja. En dat is ook niet grappig.
2: Nee, daar heb ik ook wel eens mensen over gehoord.
0: Dat is echt. Maar er zit ook, dat heeft weer te maken met wat er in je bloed zit.
2: Ja, dus ook met eten, hè?
0: Reumatische klachten. Maar het heeft meer te maken met hoe je bloed werkt. Of in dit geval dus niet zo goed werkt.
2: Nou, het is geen feestdag, maar wel een dag om.
0: Zeker een dag om bij stil te staan. En ironie, wat maak ik nu een slechte grap? Bedoemd, je staat liever ook stil met zoveel pijn.
1: Oh,
0: ja, is heel slecht. Ik weet het. Ik mag hiervoor naar de gevangenis. Gelukkig hebben we Ellie Goulding en die zingt over Something in the Way You Move.

0: Looking forward to the weekend. Inderdaad, het is pas maandag, beste mensen. Maar Rebecca Black die zit al met haar hoofd helemaal in de vrijdag.
1: En ze is niet de enige.
0: En ze is niet de enige, ja.
2: Het is toch heerlijk om vanaf maandag alweer naar vooruit te kijken naar de vrijdag.
0: Ja. Dit is echt over One Day Fly gesproken. Dit was er wel eentje. Ja. Deze vrouw werd helemaal verguisd toen dit nummer uitkwam. Omdat ze het zingt alsof ze in de neus dichtknijpt. Friday. Maar toch heeft ze mij in ieder geval weer een beetje wakker geschud. Hi. En dat betekent dat het nu tijd is voor...
3: En nu het opmerkelijke nieuws.
0: Ja, en het opmerkelijke nieuws gaat aan jullie gebracht worden door twee mensen. Wie van jullie wil eerst?
2: Oh ja, dat maakt niet uit.
0: Jij gaat gewoon lekker eerst, joh. Ja, zegt, je maakt niet uit.
2: Ik wou eigenlijk zeggen, vrouwen, ga voor. Maar ik wil hem ook pakken.
0: Kijk, Doels die zit heel blij te kijken.
2: Doels, je mag hoor.
1: Nee. Ik vind het ook goed als jij eerst wil, hoor.
2: Dan moeten we keuzes gaan maken.
1: Steek, papier, schaar. Nee, anders pak ik hem wel eerst.
2: Kijk, zie je, ze eisen het gewoon.
1: Ja, zie je. Ja, er is wat bijzonders gebeurd in de Verenigde Staten. Er gebeurt natuurlijk wel vaker wat bijzonders. Maar dit keer was er iets op de airport.
0: Oh.
1: Er is namelijk een man uit Cuba opgepakt deze week in Miami op de International Airport wegens dierensmokkel.
0: Okay.
1: Dan vraag je misschien af, wat voor een dier heeft hij mee geprobeerd te smokkelen? Maar in deze zin is het dieren.
0: Oké, twee cavia's in zijn sok.
1: Nee, wel heel erg in de buurt.
0: Oh.
1: Niet in zijn
0: drie cavia's.
1: Hij had namelijk 10 vogels in zijn onderbroek.
0: Wat?
2: Ja. Normaal heb je er één, maar hij heeft er gewoon 10.
1: Ja, hij heeft 10 vogels in zijn onderbroek. Ja, levend. Ja, levend.
0: Maar levend, wacht even. Dus ik stel mij zo voor, hè? Ja. Deze meneer.
1: Beelddenken.
0: Ja, beelddenken, dat ben ik. Deze meneer die staat dus in de rij voor de baggage check, denk ik dan. Mm-hmm. Dan heb je 10 vogels in je onderbroek. Vind ik knap. Hoe groot? Het waren kleine vogeltjes, denk ik.
1: Ja, het waren geen...
0: Dat is geen
1: adelaars.
0: Geen adelaars. Ja. Maar kleine vogeltjes in je broek, die leven nog. Die hebben zin om uit te vliegen, denk ik.
2: Maar, luister, kleine vogeltjes, wat eten die? Wormpjes, toch? Dan ben je toch heel erg bang om dat.
0: Dus die man die heeft zo gestaan. En ondertussen sta je achter. Je staat achter die meneer en je denkt, wat beweegt daar? Ja. Deze man heeft een swingende bil van zichzelf, denk je dan. Ja. Toch? Dat kan toch niet? Die gaat toch niet stilzitten?
1: Ja, hij had, moet ik zeggen, hij had wel wat voorzorgmaatregelen genomen. Hij had namelijk de vogeltjes in 6 cilindervormige kokers gestopt.
0: Nou.
1: En die had hij zo op zijn pips geplakt. Zo.
0: Dus hij had een hele dikke bedanken dan.
1: Ja.
2: Waarom zou je dat willen?
1: Ja, je zou je vogels maar niet kunnen missen. Ja,
2: airport ook. Je weet dat je door een scan moet.
0: Iemand gaat toch zien dat je
2: 6 van die kokers geplakt, weet je. Nou, ja, dan... Ja.
1: Maar hij was dus al de airport van Havana door. Want hij is in Miami gepakt.
0: Daar hebben ze gedacht, oh ja, het is gewoon een man met lekkere dikke billen. Let's go. Ja. Wauw. En hij heeft dus ook gezeten in een vliegtuig op kokers.
1: Ja, kun je nagaan.
0: Of is hij gaan staan?
1: Want die vogels allemaal meegemaakt.
0: Ja, die arme getraumatiseerde beestjes.
2: Dan hoop ik niet dat hij bruine bonen had gegeten. Want dat is het voor die vogels.
0: Ja, ja, misschien was het voor hen dan heel rustig. Dat ze dan zo nokkie waren gewoon. Wauw.
1: Arme dingen, ja.
0: Ach, wat vreselijk.
1: Ja.
0: Ja, je hebt er een mooi liedje bij uitgekozen.
1: Ik dacht Birds of a Feather van Billie Eilish.
0: Ja, dat snap ik. Ach, die arme snoetert.
1: Hopelijk hebben deze birds nog hun feathers.
0: Ja, precies. Ja. Ach, ja, heftig.

0: Nu het opmerkelijke nieuws.
1: Met Pasquinel, want ook jij hebt iets gevonden deze ochtend.
2: Ja, ook ik heb iets gevonden. Een tiener is afgelopen weekend met een helikopter gered van een steile bergwand in het westen van Canada. Nou, dat is niet heel veel bijzonders. Hè? Tieners die gaan wel eens eventjes een wandelingetje maken of iets. Maar dit komt. De 16-jarige jongen had een AI-chatbot cloud gebruikt om zijn wandelroute uit te stippelen en raakte daardoor verdwaald.
1: No shit, Sherlock.
2: Ja, deze tiener uit Vancouver besloot de Ground Mountain te gaan beklimmen. En dat is een onderdeel van de mountains. Hè. Die jongens is een ervaren muurklimmer en een wandelaar. Maar dit was zijn eerste echte bergbeklimming. Oh. Dus de jongen had verwacht van, nou, ik ga dat eens eventjes allemaal uitstippelen. En die...
1: Had gevraagd aan AI van waar mok naartoe?
2: Hij had zich met de wandel-apps voorbereid om de tocht, maar gebruikte tijdens de wandeling ook zijn AI-chat cloudbox. En om de route te plannen, maar daar kreeg hij een onjuiste route voorgesteld. Ja. Nou, dus die jongen kwam vast te zitten op een rotswand. En die rotswand is eigenlijk alleen maar te beklimmen met touwen en hele ervaren klimmers. En toen besloot hij toch maar even zijn moeder te bellen. Waar is moeders? Als
3: ja,
2: hey vast
3: mam.
1: Kan je me komen halen?
2: Ja, en hij belde ook met de hulpdiensten. Maar naar een helikopter werd ingezet om de jongen te redden.
1: Wauw.
2: Ja, volgens een Canadese reddingsdienst dat bergbeklimmers niet op aanwijzing van AI moeten gaan vertrouwen. Want de cloud is namelijk nog nooit in dat gebied geweest. En deze 16-jarige jongen zich bevond. Dus ja, de cloud kan slechts op zekere hoogte goed voor ons uitkomen. Ja. Maar voor bepaalde dingen is het een ouderwetse kaart.
1: Ja, en gewoon misschien een gids. Ik weet niet. Hè?
2: Ja, 16 jaar vind ik toch wel...
1: Als je alleen even lekker...
2: Kijk, en hij zal wel gewoon normaal een beetje willen klimmen en een beetje hiken, zeg maar, misschien. Maar,
1: ja, maar dan blijf een beetje... Dan ga je
2: maar
1: toch niet
2: ook
1: in die
2: alleen
1: moeilijke... Ja, dat bedoel ik.
2: Weet
1: je wilt
2: als
1: toch iemand
2: zijnde, denk ik, ja, weet je, zo de berg in. Alleen de rotsen gaan klimmen.
1: Ik denk dat hij in ieder geval huisarrest heeft de komende week.
3: Dat ga ik inderdaad wel vanuit. Zomaar, ik dacht, misschien heeft hij alleen AI gebruikt. Maar gewoon dat je voorbereidt met al wandelroutes en wandel-apps. En dat je dan nog denkt,
1: Ik vraag wel, als ik er eenmaal ben, dan zeg ik links of rechts, links of rechts.
2: Even
1: en dan zegt AI, als je links bomen ziet, dan zou ik naar rechts gaan. Weet ik veel. Ja, ik weet het niet. Oh, wat heftig.
2: Dit vond ik wel een opmerkelijke.
1: Dit is zeker opmerkelijk, opmerkelijk nieuws. En daar heb je ook een nummer bij gevonden.
2: Ja, dat heb ik zeker.
1: Ja.
2: Dat is, wat had ik daarbij gevonden?
1: Ja, het is Tante Kate van lang geleden. Maar ook weer niet zo lang geleden, want dit liedje...
3: Zo lekker.
2: Running Up to the Hill, hè?
1: Ja. En dit hoort ook natuurlijk bij Stranger Things. Heeft hij een revivaltje gehad? Ook jonge jongetjes en meisjes die maar dingen doen waarvan je denkt, is dat zo verstandig?
2: Maar daar zie ik wel mijzelf in terug, hè? In die Stranger Things things.
1: Ja, dat snap ik wel, want het is jouw jeugd beetje herbeleefd.
2: Ja.
1: Ik... fantastische serie trouwens. Maar in dit geval dus voor de verdwaalde jongen op de berg. Mam, kom je me halen? Denk het niet.

0: Staan we stil of rijden we? Dit zijn de files.
1: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. De spits verloopt over het algemeen zoals gebruikelijk. Ongelukken veroorzaken wel veel vertraging op sommige wegen. Zo loopt het behoorlijk vast op de A15 Rotterdam richting Europoort. Tussen knooppunt Benelux en Spijkenisse ging het mis. De weg is inmiddels weer vrij, maar reken nog op 3 kwartier extra reistijd. Ook een ongeluk op de A58 Tilburg richting Breda. Tussen Tilburg Centrum West en knooppunt Galder is de linkerrijstrook dicht. En reken hier op 3 kwartier op onthoud. En tot slot de A1 Apeldoorn richting Amersfoort. Tussen Kootwijk en Voorthuizen staat een kapotte vrachtauto en daardoor ben je een half uur langer onderweg. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Meer, meer, meer. Nee, niet. Doe maar niet, Rea. Oké, goeie. Dus je hebt wel een beetje gelijk, Dus.
1: Nou, ik zat na te denken. Working 9 to 5. Het is working 7 to 10.
0: Ja, voor mij wordt het 7 to 9 vanavond. Dus het is wel een werkdagje, zou ik zo zeggen.
1: Ja, joh.
0: En het helpt als je daar wel een beetje energized voor bent.
1: Daar
0: gelukkig.
1: Heb ik wel iets goeds voor.
0: Ik wou net zeggen, hebben we jou?
1: Ja.
0: Want jij gaat ons in beweging brengen vandaag.
1: Zeker. Een stukje maandagochtend gymnastiek gaan we doen. En nou ja, als een nummer Pump It heet, dan kan je natuurlijk eigenlijk niet stilzitten.
0: Nee, dit is waar.
1: Dus ik moest denken aan Pump It van de Black Eyed Peas. Deze track stond op Monkey Business en gebruikt heel herkenbare muziek uit Mizzer Lou, de surf rock klassieker van Dick Dale, die mensen dan weer kennen uit Pulp Fiction.
0: Ja.
1: En
0: precies. Ik deed even zo. Ja. Ik deed hem even. Mooi, hè?
2: Goed. Ik ging al bijna bewegen.
1: Ik ging al helemaal klaarstaan. Dus ga ook, als het kan, hè? Als je niet in de auto zit. Of gewoon als je de mogelijkheid om lekker te gaan staan. Ga staan. En dan gaan we lekker gek dansen. Laat het helemaal los.
0: Oh.
1: Start je maandag goed. Ga er helemaal voor, zou ik zeggen.
0: Ik ga ontzettend mijn best doen. Black Eyed Peas met Pump It. Oh, en de groeten van mijn mama. Goedemorgen, mama.
1: Goedemorgen.

0: Nou zeg, er ging even, er bleef even iets hangen hier. Ik was helemaal, het komt omdat ik een beetje buiten adem ben. Dus niet, ik ben niet zo goed in de conditie.
1: We hebben goed bewogen.
0: Poeh, nou, het is tijd voor iets rustigers. Tijd voor educatie. Het is namelijk tijd voor...
2: Dit is het nutteloze feitje van vandaag.
0: Met Pasquinel.
1: Ja, een banaan is botanisch gezien een bes. Wist je dat?
0: Ik ben even stil. Als ik denk aan een bes, dan denk ik aan...
1: Een aalbes.
0: Een aalbes of een in Braam is toch ook een soort bes? Dus het is meestal rond, ja. Wil ik dan aan denken. En met een schilletje. Banaan niet rond, schilletje een beetje te dik.
3: Passeert ook wel met struiken.
0: Struikjes, ja, dat je het eruit kan... Banaan komt toch uit boom? Of ben ik nou...
3: Banaan komt uit boom. Er is geen bananenstruik. Zolang ik weet. Zolang ik weet.
0: Maybe we don't know. Maar Pasquinel, ik ga er zomaar vanuit dat jij weet hoe dit zit.
1: Ja, maar dus een banaan is dus botanisch gezien een bes. Maar een aardbei niet. En dat ga ik je uitleggen. Bij een echte botanische bes ontstaat het vruchtvlees uit een bloem. Met een vruchtbeginsel. En de banaan verdoet daaraan.
0: Is er een bananenbloem?
1: Ja.
0: Bananenbloem.
1: Bij een aardbei zijn kleine pitachtige dingetjes aan de buitenkant juist eigenlijk vruchtjes. Het rode gedeelte is een opgezwollen bloemweefsel.
0: Sorry.
1: Kew Gardens vindt het, het prachtig. Of vindt het samengesteld. Bananen zijn bessen, aardbeien en frambozen niet.
0: Een framboos is geen bes?
1: Ook
0: ik zeg net, een framboos is een bes. Wat? Oké, wacht even. Okay, dus
3: het ging al mis bij de bananenbloem voor mij. Toen was je me ook kwijt.
0: Ja, precies. Bananenbloem. Ik ga het nu gewoon opzoeken.
3: Maar...
0: Vriendin, het bestaat. Het is, ja, nee, natuurlijk bestaat het. Want Pasquinel die klets niet uit zijn nek.
1: Nee, ik zeg
0: maar het is een soort... waar doet dit me aan denken? Een langgerekte tulp. Eigenlijk.
3: Oh.
0: Dus het is... ik heb dit uiteraard...
3: Dus eigenlijk soort, het komt uit een soort banaan. Qua vorm.
0: Want een tulp is wat stomper. Hè?
3: Ja.
0: En deze heeft een iets meer een punt. Een beetje zo'n rood... Bordeaux-roodachtige kleur zoals sommige tulpen kunnen hebben. En als ze jong zijn is het een beetje blauw-paarsig. Beetje lila. Dit lepel ik nu even zo snel op. Ja. Paars-rood, donkerpaarse, traanvormige knop. Die aan het uiteinde van een bananentros groeit. Hij groeit dus uit de bil van de banaan. Uit dat stukje waar wij altijd proberen...
3: Ja.
0: Dat ik het niet wist.
1: Nou.
0: Je kan het ook eten, die bloem. De smaak is licht bitter, melig en een beetje zuurig. Vergelijkbaar met een onrijpe banaan. En ze wordt gebruikt in de Zuidoost-Aziatische, vooral Thaise keuken, in curry's, salades, soepen. Of soms gefrituurd als een soort beignet. Dus dan krijg je bananenflap, maar dan bananenbloemenflap.
3: Oh, dat klinkt wel heel interessant.
0: Snap je? En ingelegde bananenbloem in zout water wordt vaak in blik verkocht. En dat wordt gebruikt als plantaardig alternatief voor vegan fish and chips. Dus het is...
3: Wow.
0: Ja, I did
3: the
0: not
3: more
0: know.
3: You know.
0: Echt, dankjewel Pasquinel. Want dit is...
1: Het was dus eigenlijk helemaal geen nutteloos
3: feitje. Nee, ik hou hier echt heel veel uit.
0: Ja, dit is...
3: Aardbei is ook een soort superfruit dan, hè? Want als het dan al... Aardbei is natuurlijk al een vrucht. En er zitten dan ook allemaal kleine... Die pitjes zijn dan ook vruchten.
0: Ja.
1: Ja.
0: Vet cool. Ik heb wel honger gekregen van deze gefrituurde...
3: Zit in een fruitsalade.
0: Fruitsalade, ja. Of
1: in een bananenpannenkoek.
0: Och, ja.
3: Oh.

0: Oh, Doels, uit je tenen kwam
1: ja,
0: die.
1: Ja, ik wilde eigenlijk nog een keer gaan, maar ik hoorde opeens
0: ja,
1: muziek.
0: Ja, helaas. Oh. Ja, ik heb snel... je dacht, oeh, snel stoppen. Ja. Ja, lieve luisteraars, je luistert nog steeds naar Vallen en Opstaan op Girl Power Radio. Ik ben Rhea, naast mij zijn Doels en Pasquinel. En wij zijn met Whitney Houston en Kygo beland aan het einde van het eerste uur alweer.
2: Ja, dat gaat snel als zeker als we met een trio zijn. Hè?
0: Ja, dat is echt...
2: Lullen we een beetje met, en we tussen die muziek door kijken we elkaar nog af en toe aan. Dan hebben we het ook nog over allerlei dingen. En dan is het voorbij.
0: Alleen maar hartstikke lekker. Ja. Zometeen is het tijd voor het tweede uur. En dat betekent dat we openen met de powerplaat van deze week. Die is vorige week door jullie naar de nummer 1 gestemd. Ik ben jullie zeer dankbaar. Het is Imee met Molly.
1: Yes.
0: Dat betekent ook dat er 3 nieuwe kanshebbers zijn om powerplaat te worden van volgende week.
1: Ik heb daar zoveel zin in.
0: Ik heb ze nog niet geluisterd. We hebben ze allemaal
2: nog niet
0: geluisterd.
2: Nog niet, dus
0: wij gaan fris, fruitig erin. Ik ben ongelooflijk benieuwd, want ik heb wat titels gezien waarvan ik al dacht...
2: Oh jee.
0: Ik
2: heb de titels voorbij zien komen.
0: Ja, ik ga even wat TED-talkjes erover voorbereiden. En jullie kunnen alvast iets doen om je voor te bereiden daarop. Je kan namelijk de app downloaden.
2: En waarom niet? Je kan
0: precies.
2: ons overal beluisteren ook met die app. Hè? Je kan alles met die app.
0: Ja, en dus
2: hij is
0: ook
2: helemaal
0: stemmen.
2: Gratis.
0: En hij is helemaal gratis. Te downloaden in elke mogelijke app store.
1: Yay!
0: Daar kan je via stemmen als je nou denkt... Ja, ik vind apps op mijn telefoon eng. Er zijn mensen die dat vinden. Hè? Die denken, ik vind dat vind het gedoe, vind het moeilijk. Dan kun je ook gewoon stemmen via de Girl Power Radio website. Hoe dat nou precies gaat, dat gaan we je vertellen in het volgende uur. Maar nu eerst is er tijd voor het journaal. En de situatie op de weg waarvan wij maar hopen dat dat minder maandag is... dan hoe wij ons voelden toen we hier binnenkwamen.
3: Dit is het nieuws. Mijn naam is Bart Meijer. Bij sterke vermoedens van kindermishandeling moeten hulpverleners snel met het kind zelf praten als dat nodig is zonder overleg met de ouders. Dat stelt D66 voor. Aanleiding zijn ernstige mishandelingszaken uit het verleden zoals in Vlaardingen en Stadskanaal, waar ondanks duidelijke aanwijzingen te laat werd ingegrepen, dat meldt NOS. Deskundigen zoals de kinderombudsman pleiten er al langer voor om de stem van het kind zwaarder te laten wegen. Op dit moment is voor een gesprek nog toestemming van de ouders of de voogden nodig, terwijl zij soms juist de vermoedelijke daders zijn. Bij een kapperszaak in Vlaardingen vond gisteravond laat een explosie plaats. De gevel raakte beschadigd en de winkelruit werd weggeblazen. Op foto's is zwaar vuurwerk en een losse baksteen zichtbaar. De zaak was eerder ook al doelwit van vernielingen. Mogelijk hangt het incident samen met een zogenoemde kappersoorlog rond oneerlijke concurrentie. Premier Netanyahu heeft opdracht gegeven tot onderzoek naar de anonieme bronnen in de documentaire NASA. In de film komen 24 niet bij naam genoemde klokkenluiders uit het Israëlische leger en de inlichtingendienst aan het woord. Zij beweren dat het Israëlische leger doelbewust tienduizenden burgers in Gaza doodde, mede via AI-systemen. De film won in Venetië een speciale juryprijs. En in Nepal zorgen nieuwe overstromingen opnieuw voor grote problemen. Door een doorgebroken dam na een aardverschuiving is een enorme modderstroom ontstaan. De verwoesting is groot. Huizen en hangbruggen zijn door het kolkende water meegesleurd. Omdat er deze keer op tijd werd gewaarschuwd, konden de meeste inwoners snel vluchten. Ruim een maand geleden werd het land ook al getroffen door een dodelijke vloedgolf. Het weer nog vandaag wordt een mooie najaarsdag met veel zon en overal blijft het droog. Later in de middag neemt vanuit het westen de bewolking toe, maar pas vanavond valt de eerste regen. De temperatuur valt wat hoger uit dan de voorgaande dagen. Het wordt tussen 16 en lokaal 18 graden. En tot zover het nieuws.
4: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. De meeste files vanmorgen staan in Zuid-Holland en Noord-Brabant. Op de volgende wegen heb je de meeste vertraging. Te beginnen op de A16 Breda richting Rotterdam. Tussen knooppunt Klaverpolder en knooppunt Ridderkerk staat 14 kilometer file met 20 minuten tijdsverlies. Dan naar de A27 Breda richting Gorkum. Vanaf knooppunt Hooipolder 25 minuten oponthoud. Dan goed nieuws over de A58 richting Breda, want eerder gebeurde er een ongeluk tussen Tilburg Centrum West en Ulvenhout. Maar de weg is inmiddels weer vrij, je hebt nog een half uur extra reistijd. En tot slot de N303 Harderwijk richting Barneveld. Tussen Voorthuizen en de aansluiting met de A1 staat 3 kilometer file met een uur extra reistijd. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door Leliedorp Catering. De beste cateraar van Randstad en omstreken.
5: Begin je morgen goed met vallen en opstaan op Girl Power Radio.
6: Dit is de powerplaat van deze week.

0: Vibe met Doels.
1: Wauw, ja, wat een plaat.
0: Ik ben heel blij dat dit de powerplaat is geworden van deze week. Ja. Maar echt.
1: Echt fan.
0: En we hebben bijna heel de tekst uitgeplozen.
1: Ja, helemaal.
0: We zitten er bijna in. Pasquinel, ben jij tevreden of had jij liever een andere gehad vorige week?
2: Nee, deze was prima.
0: Lekker.
2: Nou ja.
0: We hebben drie...
2: Hij was goed.
0: Ja, dat. We hebben drie kanshebbers om powerplaat te worden van deze week.
1: Oh, ik heb hier echt zin in.
0: In willekeurige volgorde zijn dat Mercer Henderson met Casually Complicated.
1: Oké.
0: Cat Burns met Is It That Deep.
1: Of, oeh, vind ik een hele lekkere titel.
0: Ja, toch?
1: Ja.
0: Fauzia met Unethical. Ja, aan jullie de discussie. Lieve Pas, lieve Doels. Welke ga ik als eerste mijn TED-talkje overhouden?
2: Doels mag als eerste kiezen natuurlijk.
0: Wat lief!
1: Ja, ik vind de titel Is It That Deep? Die trok mij meteen. Ben ik heel nieuwsgierig naar.
0: Nou, dat is Cat Burns. En ik ga je even vertellen wat ik heb weten te vinden hierover. Zij is een Britse singer-songwriter. Het nummer is afgelopen vrijdag gereleased. Dus dat is echt vers van de pers.
2: Hij rookt gewoon nog.
0: Ja, precies. En dit is haar eerste solo release sinds haar album uit 2025. Dat heette How to Be Human. Ja, het nummer is geschreven als een herinnering om los te laten wat je niet kunt veranderen. En ze vraagt zich in de tekst hardop af waarom we het leven soms zo zwaar en ingewikkeld maken. Oftewel, is it really that deep? Het is een warme oproep om even adem te halen, problemen niet je hele dag te laten bepalen en simpelweg wat meer lief te hebben. Nou, prachtig.
2: Als je dit zo leest, dan denk je, dit is al nummer 1.
0: Ja, toch?
2: Dit is
0: waar
2: we allemaal mee struppelen gewoon.
1: Goeie, ja.
2: Hier struppelen we allemaal mee gewoon. We maken het leven ook gewoon moeilijker.
0: Ja, precies.
2: Ja, dingen loslaten.
0: Nou, het is een beetje vrolijk, soulful, pop.
1: Lekker.
0: Met tempo, dus we hoeven niet weer te hijgen zoals bij Pump It. Nee, precies. Dat is op zich fijn. Er zit veel gitaar in, hou ik van. Maar ook blazers. Een trompet en een trombone.
1: Oh, dat vind ik zo lekker.
2: Geen panfluit?
0: Geen panfluit, anders had ik het niet gedraaid. Kan ik je vertellen. Er is een videoclip ook uitgebracht.
2: Ook al?
0: Ja, ja, zeker. En ze speelden het als verrassing op haar tour. Dus een aantal van haar vaste fans kent het liedje al. Maar het is nu dus echt uit met lekkere videoclip erbij. Ik zou zeggen, ga hem zeker, zeker kijken. Maar eerst gaan wij luisteren naar Cat Burns met zes kanshebber nummer 1. Is It That Deep?

0: diep. Potverdorie.
1: Oh, en dan eindigt die ook mooi. Oh, daar hou ik echt van deze... als het nummer lekker goed eindigt.
0: Ah.
1: Oh, ik word hier echt... Oh, ik ga gewoon bijna ervan springen. Het is echt een heel leuk nummer.
2: Ik geloof dat iemand enthousiast is over dit nummer.
0: Ja, dus je hebt hem goed uitgekozen, Doels. Het enige waar ik nu een beetje bang voor ben...
2: is de volgende twee.
0: Ja, want ik bewaar graag het lekkerste voor het laatst. Maar het zou zomaar kunnen dat we het lekkerste al gehad hebben. Ja. Je weet het niet. Nou ja, mocht jij dit gehoord hebben en denken... oh, ik vibe hem helemaal mee met Doels en Pasquinel en Rea... dan kun je stemmen op dit nummer. En dat doe je via de Girl Power Radio website. www.girlpowerradio.nl. Had je niet gedacht, hè, die URL. Of je download, of dat heb je net al gedaan natuurlijk, hè, tijdens het nieuws. De Girl Power Radio app, die is gratis. Die vind je in elke app store. En daar kun je 24/7 de lekkerste muziek horen. Maar ook stemmen op de powerplaat en meedoen aan leuke winacties. Er komt trouwens een hele leuke winactie aan. Een Halloween winactie. Op 19 oktober. Dus zorg dat je die app hebt, jongens. Dat was kanshebster nummer 1. Nou, als dit het niveau is, dan...
1: gaat het heel moeilijk worden deze week.
0: Wordt het een lastige week. Maar dan ga ik nu even naar Pasquinel. Want we hebben er nog twee over. Ik heb nog over Mercer Henderson met Casually Complicated. En Fauzia met Unethical. Welke van deze twee denk jij...
2: Nou, daar ga ik voor Unethical.
0: Kijk, dat is hartstikke mooi. Ik ga daar ook iets over vertellen, want dat heb ik uiteraard gevonden. Unethical is een redelijk dramatisch popnummer, wordt er wel gezegd, van Marokkaans-Canadese zangeres Fauzia. Het is al langer uit. Het kwam vorig jaar voor het eerst uit van haar, op haar album Film Noir. Ja. En het is uitgegroeid tot een gigantische hit in Canada. Maar nu is die eindelijk over zee deze kant op. Zij schreef het nummer samen met Arthur Besnenou na een emotioneel zware periode in haar leven. En de tekst omschrijft overduidelijk de dynamiek van een destructieve relatie. Maar zij onthulde in een interview waar dit over ging. Haar voormalig partner stelde haar voor een keus. Met hem trouwen en haar muziekcarrière voorgoed opgeven... of de relatie verbreken. Ja, jij snikkert. Ik snap dit.
2: Ja, maar hoe kan je zo...
0: Dit kan je toch niet vragen?
2: Waarom kan je zoiets vragen aan iemand, joh? Ja. Wat is dit voor onzin?
0: Dan hield je niet echt van haar.
1: Ja, maar dan kan je ook het antwoord toch al verwachten. Ja, sorry.
0: Ja, en tegelijkertijd kan je natuurlijk niet ontkennen dat zoiets toch pijn doet. Want je bent die relatie ooit ingestapt met de gedachte... ik ga met deze persoon oud worden. Ja. Dat doe je niet voor de zomaar. Ja. Dus, nou ja, ze koos uiteraard voor haar vrijheid en haar passie. En de tekst gaat over de opoffering van haar eigen identiteit... om aan andermans verwachtingen te voldoen. Dus ze heeft heel lang geprobeerd hem toch te pleasen.
2: Maar ik snap wel dat ze voor passie gaat natuurlijk.
0: Ja, tuurlijk. Ja. Iedereen gaat voor passie. De vraag is, die ze stelt is, isn't it a bit unethical? En die confronteert de partner met het feit dat hij haar emotioneel kapot maakt... en verwacht dat ze gewoon blijft. Ja, dat is best wel heftig. Er zitten redelijke... grafische teksten in. Breaking all my bones, trying to hold you close. Cut my heart right out of my body. Het heeft echt pijn.
1: Ja.
0: En tijdens haar Film Noir tour bracht ze het nummer live in een trouwjurk met een zwarte sluier.
1: Oh, dat vind ik badass.
2: Wow, hele goeie.
0: Ja, toch?
1: Ja, dat vind
0: echt,
1: ik badass.
0: Heel gaaf. En nou, een clip van de live uitvoering in Berlijn ging viraal en toen kwam die eindelijk richting Europa en hier is die nu om misschien wel powerplaat te worden van volgende week. Fauzia met Unethical.

0: Potverdorie. De emotie kwam wel duidelijk binnen.
1: Ja. Ja.
0: Dit zit muzikaal goed in elkaar. Het is theatraal, het is emotioneel. Maar is het een powerplaat?
1: Nee, ja, ik zei net van, dit liedje is denk ik het mooiste met de clip erbij.
0: Ja, je wil haar zien met die trouwjurk en die sluier.
1: Dat
0: ja.
1: Zal best een hele mooie clip, weet je wel.
0: Ik denk ook dat dit live echt dat je de tranen over je wangen rollen.
1: Ja.
0: Maar, vermoed ik zomaar.
1: Het is niet iets wat ik zo... Nee, maar we mogen de
0: luisteraars
1: niet beïnvloeden.
2: Nee. Nee. Ik herken het. Ik moet zeggen, toen ik het hoorde, het refreinstukje, herkende ik het wel. Want ik heb het dus voorbij zien komen op TikTok. Maar toen had ik ook niet een soort van het van... Oh, ik ga dit nu in mijn playlist zetten. Van
0: wel dat je denkt, iets. Oh ja, mooi.
2: Ja, mooi. Vooral met die sluier ook. Want dat heb ik toen gezien inderdaad. Zo van die live performance. Want dat is toen inderdaad viraal gegaan. Maar verder, ik mis een beetje... Zeg ik net ook, zeg maar, dit is dramatisch, maar ik mis een beetje de Adele dramatisch of zo. Een beetje net dat meer...
0: Ja, dat je het is, hij is... Nou, en dat is misschien ook wel precies wat het is. Dit drama blijft heel erg bij haar.
2: Ja.
0: En het gaat over haar ervaring. En Adele weet de brug te slaan naar, ook al gaat het over haar, denk je dat het over jou gaat.
2: Ja.
0: En dat mis ik een beetje in dit nummer. Ik voel niet die connectie. Ik zie het en ik heb medelijden met haar. Nee, maar snap je, ik voel voor haar dat ik denk, ach meisje, wat naar. Maar ik denk niet, oh ja, dit herken ik. Terwijl bij Adele heb je eerder dat je denkt, ja, dit herken ik. Deze woede of deze filijnen.
2: Ja.
0: Dat. En dit is meer dat je denkt, oh lieverd, hier zijn those tissues.
2: Ja.
1: Maar nu mag jij nog kiezen.
0: Ja, nou ja, er valt niet zoveel mee te kiezen. Rhea gets the leftovers. Yay. Nou ja, we weten niet wie. Misschien is er zo de allerbeste van vandaag. We weten het niet. Overgebleven is Mercer Henderson met Casually Complicated. Het is een beetje dancey, een beetje poppy. Ze is Amerikaanse singer-songwriter. Althans, dat vindt ze zelf. En dit nummer is ook vers van de pers. Op 9 oktober uitgekomen, dus afgelopen vrijdag. Het nummer verkent een fijne, maar verwarrende grens van een moderne relatie of een situationship.
2: Oh.
0: Ja, ik heb wel verkering, maar ik heb geen verkering, want hij wil niet zeggen dat het verkering is.
2: Ja.
0: Die. Sorry. De tekst beschrijft het gevoel waarin twee mensen afspreken om het rustig aan te doen en geen labels te plakken.
1: Beetje zoals de jeugd van tegenwoordig een flow.
0: Ja, dat. Ja. Maar waarbij de emoties stiekem...
2: Ik leer ook dingen hier. Ik heb nog nooit van een flow gehoord.
1: Ja, nee. Ik heb dat wel eens voorbij horen komen.
0: Je hebt een jongere zo.
1: Nee, wij hebben een flow. We zitten in een flow. Oh, oké. Okay. Is dat nou weer dan een
2: zo
1: flow?
2: Zo leer je nog eens dingen op de maandag.
0: Volgens mij is de flow voornamelijk... Ik vind deze persoon wel heel leuk, maar ik ben bang dat er nog iets beters voorbij komt. Dus ik ga hem nog niet labelen. En dat vind ik aan de situationship.
1: Ja, het is gewoon een beetje met elkaar flikvlooien, maar nog
0: de
1: niet...
0: De situationship is... Nee, maar wat het ding is, en dat zegt zij ook in dit nummer, de emoties zijn stiekem gewoon er
2: daar,
0: wel.
2: Ja.
0: Je bent gewoon wel invested. Ik vind deze persoon vet leuk. Ik wil ook liever niet dat hij naar iemand anders... Hè?
2: Ja.
0: Maar misschien komt er iets beters voorbij. Dus tot die tijd zeggen we... Ja, we zijn wel in een flow. Maar we zijn niet een setje. Mm. En ik vind dat storend vermoeiend. Mercer ook trouwens. Maar zij zegt dan... Feelings kinda getting used to you like breathing. Ja. All I really know is that I need it. Oftewel, ze is wel echt into this person.
2: Yeah.
0: I don't want to wake up. I just want to stay casually complicated. Oftewel...
2: Ze heeft hem ook wel een beetje geaccepteerd.
0: Ja, maar goed, ze is 23 jaar. Oorspronkelijk afkomstig uit San Francisco. Ze studeert nu aan het prestigieuze Clive Davis Institute in New York. En zij staat bekend om haar heartbreak anthems. Nou, daar gaan we hoor. Daar gaan we. Voor alle mensen die ongelukkig zijn in de liefde. Yay! Mercer Henderson met Casually Complicated.

0: Nou, jongens, er is hier uitgebreid gesproken over dit nummer.
1: Zo complicated vond ik het nummer
0: Wij
1: niet.
0: Wij vonden hem niet zo complicated. Nee, het is een beetje 13 in een dozijn. Pasquino, je had een mooie omschrijving net van waar jij eigenlijk vond dat dit nummer hoorde.
2: Ja, maar dat is wel vaker met dit soort nummers. Dat zeggen wij dan vaker. Ja, een beetje een aftiteling van een film of zo, weet je wel.
0: Ja, en we staan op, we schuiven de stoelen
2: uit. Of zo in de bioscoop, weet je. Dat is een goede film gezien. Dit nummer is de aftiteling. En je bent je popcorn in je bakje aan het vegen wat nog op je stoel legt. En,
0: ja, precies.
2: Je gooit je lege flesje cola. Ja.
1: En je loopt naar de uitgang. Je praat er een beetje overheen. Inderdaad, wat vond jij van de film?
0: Ja. Zullen we nog even wat gaan drinken?
1: Ja,
0: leuk. Ja, en dan hoor je dit op de achtergrond.
2: Ja.
0: Het is een achtergrondmuziekje.
1: Ja.
0: Oh, net als dat de relatie een beetje op de achtergrond is. Hè?
1: Oh. Zeg ze even.
0: Oh, het is aan jullie, lieve kijkerluisteraars, om te stemmen. Dat doe je via de website www.girlpowerradio.nl of via de gratis te downloaden app. En die vind je in elke app store. Je zoekt naar Girl Power Radio, dan vind je de app en daarin kun je ook stemmen. Woensdag vanaf een uur of 11 kun je stemmen in de Girl Power Radio Insta Stories. Ja, en ook op die van Facebook trouwens. Dus 1, 2, 3, 4 stemmen heb je totaal.
1: Jeetje.
0: Ik zou zeggen,
1: maak er gebruik van.
0: Dat, zeker. Maak gebruik van je stemrecht. Het is hard verworven. En dan gaan wij nu naar iets completely different. Het is Doels met haar zin in aan plaat.
1: Ja, ik ging nadenken, waar heb ik zin in aan? Ook tijdens deze platen. En toen dacht ik van, soms heb je van die nummers. En dan luister je en dan denk je, oh my god, mijn leven is veranderd. Dit gaat echt voor altijd een topnummer zijn. En dan vergeet je het. En dan denk je er opeens op een random maandagochtend om 8:30 denk je eraan. Nou, dit was zo'n plaat voor mij. Ik dacht opeens, ja. Alexandra Burke, Bad Boys. Ik weet nog heel goed dat ik toen die videoclip op tv zag. Want toen had je nog heel veel van die zenders ook. Volgens mij was dat, ik weet niet zeker of dat MTV was, maar volgens mij was het nog MTV in de tijd dat ze nog
0: wel
1: echt
0: muziek
1: videoclips draaiden.
0: Ja, precies.
1: En toen zag ik die clip en dacht ik, wow, zij is echt cool.
0: Daar
1: moest ik aan denken. Toen dacht ik, ja.
0: Een kleine trip to memory lane met Doels, Alexandra Burke en Bad Boys. Flo Rida. Bad Boys, Bad Boys. Alexandra Girl.

0: Staan we stil of rijden we? Dit zijn de files.
1: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Het is druk op de weg zoals gebruikelijk. De meeste vertraging vind je nu in Noord-Brabant. Zo loopt het vast op de A16 Breda richting Rotterdam. Tussen Breda Noord en Dordrecht staat 10 kilometer file met 20 minuten extra reistijd. Op de A58 Tilburg richting Breda heb je tussen Tilburg Centrum Oost en Bavel 25 minuten tijdsverlies. Dat komt door een eerder ongeluk, maar de weg is weer vrij. En tot slot de N303 Harderwijk richting Barneveld. Voor de aansluiting met de A1 staat 3 kilometer file met 3 kwartier extra reistijd door werkzaamheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Het is tijd voor muzieknieuws en we starten met Pasquinel.
1: Ja, ik heb voor jou wat muzieknieuws gevonden.
0: Vertel mij alles.
1: Nou, de 58-jarige zangeres Celine Dion is tijdens de voorbereiding op haar concertreeks in Parijs fysiek op de proef gesteld. En dat vertelt haar coach Naomi Zickerman, die de zangeres beleidde in de voorbereiding op haar optredens. Wekelijks volgde Dion een trainingsroutine met gewichten, loopbandtraining, baren en pilates.
0: Wow.
1: Zickerman probeerde een ruimte te creëren waarin de Canadese zangeres fysiek werd uitgedaagd, maar zich ook artistiek kon ontplooien, vertelt de coach. Het is ongelooflijk om te zien hoe ze vooruitgang boekt, zegt Zickerman. De Jong maakte in 2022 bekend dat ze het stiff-persoonssyndroom te hebben.
2: En, ja.
0: Dat is heftig, hoor.
1: Een neurologische aandoening waardoor nog geen genezing bestaat. En dat zorgt voor stijfheid in de spieren en het spames. Hè? De ziekte had ook effect op haar stem en zorgde voor momenten dat Dion soms niet eens meer kon lopen.
0: Ja, ja, klopt. Het was heel heftig. Het schijnt dat ze wel... Kijk, de ziekte is progressief. Oftewel, het wordt steeds erger. Maar het schijnt dat ze dus inderdaad wel het onder controle heeft. Want iedereen dacht, ja, gaat die vrouw dan ooit nog optreden?
1: Ja.
0: Ze wil dat heel graag. Want je kan je afvragen, moet je dit willen? Maar dat is ook... Is haar lust en haar leven.
1: En toen was ze pas 54.
0: Ja, en ze ging een beetje... Nou ja, van binnen stierf ze een beetje... doordat ze niet meer naar het publiek kon. Want volgens mij zat ze in een residency in Vegas... toen dit bekend werd.
2: Ja.
0: En ze is dus nu op tour in Europa.
1: Ja, en ik ga je nog wat vertellen.
0: Ja, vertel.
1: Nou... dat concertreeks, dat heeft ze aangekondigd in Parijs. En in de voorverkoop hebben zich 9 miljoen mensen zich aangemeld voor een kaartje.
0: 9 miljoen?
1: Ja.
0: Holy shit. Holy moly. 9 miljoen. Als iedereen 1 euro betaalt. Ja. Snap je? Economisch gezien. Luister, ik kan me voorstellen dat deze vrouw, dat dit haar laatste tour is... En dus dat ze een mooi afscheid neemt van alles en iedereen. En dat ze daar de tijd voor neemt.
2: Ja.
0: En daarna heeft ze ook genoeg centjes om rustig...
1: Maar ik denk dat je geen concert kan plannen waar 9 miljoen mensen op een gegeven moment kan vullen.
0: Nee, maar je moet gewoon op tour.
1: Ja, dat tour, dat kan je maken. Maar dat is wel veel, hoor. Dat is wel, dat zegt genoeg over de zangeres Celine Dion, toch?
0: Zeker weten. Mm-hmm. Ja, het is echt... ik heb twee vriendinnen die ongelooflijk fan zijn van Celine Dion. En het is een stel. En zolang ik ze al ken... spreken ze een soort van dromerig over... wij gaan ooit een keer samen Celine Dion zien. Maar ja, deze meiden wonen in België. Is niet dat je dan even naar Vegas gaat.
2: Yeah.
0: Dat is gewoon best naar Amerika gaan... als vrouwenkoppel
1: stuk
0: is
1: groeien.
0: Niet zo'n heel goed idee op dit moment.
1: Nee.
0: Dus ze is in Europa. En deze twee lovebirds hadden kaartjes. Want ze zijn dit weekend dus geweest.
2: Oh,
0: en ik zag eerst een foto waarop ze zeiden... raad eens waar we zijn. En toen hadden ze allebei... want ze hadden natuurlijk ook meteen uitgepakt. Ze dachten, dit is de eerste en de laatste keer. Dus ze hebben VIP-kaarten gekocht. En toen kregen ze een champagneglas met daarop... Celine Dion Tour, bla bla bla. Dus ze staan allebei met zo'n glas champagne.
2: Heerlijk,
0: dus
2: ja.
0: Ik dacht, oh meiden, wat lekker. En toen kwam er nog een foto, wat later in de avond... of eigenlijk toen ik eigenlijk al in bed hoorde te liggen. Ja, sorry mam. En daarop zie je een hand met een hele mooie ring. En daar stond onder. En toen zong ze Because You Loved Me. En ik voelde ineens iets om mijn vingers schuiven.
2: Zo romantisch.
0: Wat
2: gefeliciteerd.
0: Ja.
1: Ja. Ja,
0: dat is
1: zo leuk.
0: Prachtig.
1: Ja.
2: Oh mijn god.
0: Nou,
2: ja.
0: Dus ik denk dat dat het nummer is wat we moeten gaan draaien. En dan gaan wij raden waar in dat nummer dan
2: ja.
0: in. Ja, hè?
1: Ja, dat krijg je altijd zo. Zal ik het nu doen? Zal ik het nu doen?
0: Ja, dat is... Ja, nou ja, het is
1: de
0: dus...
1: ene weet... dat ze het ging doen.
0: Ja.
1: Dus voor die was het helemaal zo'n hele avond al spannend.
2: Ja, dan zit je zo op die lyric te wachten.
0: Ja, ze wanneer? Wanneer?
1: Te wachten, ja.
0: Ja. Nou ja, nu dus. Het kan nu nog een keer. Als je thuis bent en je hebt toevallig zo'n ring brandend in je broekzak zitten,

0: Veel romantischer dan dit gaat het gewoon niet worden. Dit is,
1: helemaal. Je hoort er ook helemaal blij van als je dat hoort.
0: Ik vind het zo heerlijk als andere mensen. Ja, geluk in de liefde is prachtig om te zien. Maar het is tijd voor een ander muzieknieuwtje. En dat gaat ook over leuke tijden.
1: Ja, we blijven in Canada. Want de Canadese Alanis Morissette brengt een kerstalbum uit.
0: Wat? Oh, nu snap ik ineens. Oké, jongens, ik ga even iets uitleggen. Ik volg haar, want zij is uit mijn post-pubertijd. Mega post. Ik was denk ik begin 20 toen ik helemaal into her was. Ik had ook deed mijn best om een beetje op te lijken. We hadden even lang haar ooit, lang geleden. Ik deed alleen niet zo spastisch met mijn armpjes, misschien wel. Maar ik volg haar op Insta en ik zag dus, ik kijk vaak even zo snel door die stories heen zonder geluid. Weet je, maar dat je even zo...
2: En toen zag ik haar... Kerstmuts of
0: nee, ik zag haar in een hele mooie rode glitterjurk. En ze had zo'n elf on the shelf. Ken je dat?
2: Mm-hmm.
0: Dat
2: is eigenlijk
0: En ik zag haar dus even snel die elf on the shelf op een plank zetten. In wat ik vermoed dat haar huis is. Maar misschien is het gewoon een complete studio. You never know. En die hield een briefje vast met soon. En toen dacht ik, yeah, whatever. Maar nu snap ik hem. Ja. Ik had geen yeah, whatever moeten denken. Ik had even terug moeten met geluid erbij. Maar wordt zij de nieuwe... Dit zou ik zo leuk vinden.
1: Als
0: de
1: zij de Michael Bublé wordt.
0: Als Mariah Carey gewoon echt zo...
1: Oh, dat, ja.
2: Maar bye, volgens mij heb ik dit stuk ook wel gelezen. Maar volgens mij gaat ze alle liefdjes gewoon... Ze heeft niet een eigen kerstnummer uitgebracht.
1: Er komen twee nieuwe nummers van zichzelf. En verder heeft ze dus een combinatie van traditionele kerstnummers die zij covert en al eerder uitgebrachte kerstcovers.
0: Vette shit.
1: Ja, dus ik ben echt heel nieuwsgierig.
0: Vooral
1: naar dat nummer van haar.
0: Ja.
1: Kerstnummer van haar. Ik kan me daar eigenlijk nog niet echt een voorstelling bij maken.
0: It's
1: maar ik denk
0: like
1: wel dat
0: snow
1: heel...
0: on a Christmas day. It's a sleigh ride. Oh, and your presents have been paid.
2: Zo. Ik hoor hier gewoon een kerstnummer van Rea aankomen. De nieuwe Chris Rea. We hebben onze eigen Chris Rea hier.
0: Ja. Ik ga hier over doorbouwen. Maar goed, we hebben dus nog geen sample hiervan. Dat kunnen we je niet geven, helaas.
1: Nee, dat is echt jammer, inderdaad. Maar het gaat heten Good Weather for Immaculate Conception.
0: Oké dan.
1: Ja.
0: That's kind of...
1: is wel. Dus ik ben heel benieuwd naar die nummers.
0: It's kind of ironic, Alanis, met je Immaculate Conception.

0: En dat is zo. Uiteindelijk komt alles weer goed.
1: Op zijn pootjes terug.
0: Op zijn pootjes. Zeker weten. Over pootjes gesproken. We have to move to the next thing. En dat is hetzelfde woord, ander nummer. En oh, verrassing. Het woord van vandaag dat ik aan jullie heb gegeven, lieve Doels en Pas, is move.
2: Move.
0: En jullie hebben er allebei een plaat bij uitgezocht. Wie van jullie zeker wil eerst? De dames gaan weer voor.
2: De dames
0: vandaag
2: gaan voor. Ik ben echt helemaal plek 1 vandaag. Ik neem mee Moves Like Jagger van Maroon 5 en Christina Aguilera.
0: Ja.
2: Want ja, daar moest ik gewoon meteen aan denken, om heel eerlijk te zijn. Ik dacht, moves, het hoor ik meteen al. Moves Like Jagger.
0: Ja. Moves Like Jagger. Ja, ik heb altijd vragen gehad bij die plaat. Want zoals de oplettende kijker-luisteraar weet, heeft Mick Jagger een bijzondere manier van dansen.
2: Ja.
0: Ik weet niet of jullie... ik ga even een kleine demonstratie geven. Ik zeg alvast sorry tegen mijn ouders. Het heeft iets met dit.
2: Ja, Rhea die is helemaal
0: hij
2: aan het dansen.
0: Hij stapt hoog en hij wil op de een of andere manier een klein kindje slaan met zijn pols. Dus het
2: hebben we allemaal wel eens
0: last van. Allemaal wel eens last van, maar hij heeft het altijd. En het is niet... Ik zou niet willen zeggen, kijk, Mick Jagger danst altijd. Maar als we het dan hebben over beste dansers, is hij niet top of mind.
1: Nee.
0: Dus waarom, lieve Maroon 5, denk je, I got the moves like Jagger, dat een goed ding is?
2: Ja, maar misschien gaat
1: ze
2: het
1: zeggen
2: om
1: ook wel eens dat hij op zijn optreden gewoon meer als een marathon loopt.
0: Loopt, ja. Hoeveel stapjes hij... Ja. Ja, en er zit ook een soort shaky in die een beetje bijzonder... Maar goed.
2: Maar misschien gaat het erom dat het niet uitmaakt dat je niet kan dansen, maar dat je gewoon er helemaal aan overgeeft. Dat je het in ieder geval doet in plaats van dat je er een beetje bij staat.
0: Potversnokkendorie.
2: Ik denk dat dat hem is.
0: Ik denk het ook. Wat goed van jou.
2: Ja.
0: En wat zet jij daar direct achteraan, lieve Pasquinel?
1: Ik zet daar I Like the Move It achteraan.
0: Reel to reel met Stuntman.
1: Ja. Maar, die komt natuurlijk uit mijn jeugd. Maar hij kwam natuurlijk weer helemaal terug in de film Madagascar.
2: Ik wilde net zeggen, hij kwam ook uit mijn jeugd.
1: Dat was leuk dat mijn zoon ook op I Like That Move It stond te dansen, maar daar een hele andere belevenis bij had als ik. En ik vond dat, daardoor maakte die Madagascar voor mij ook gewoon weer leuk, omdat je weer terug gaat in je eigen jeugd.
0: Slim.
1: En ik zie dat mannetje
0: beest
1: weer.
0: Met
1: die oogjes weer uit dat bos komen. Weet
2: King
1: je?
2: Dan, Julian.
1: Ja,
2: echt.
1: Geweldig.
2: Ja.
0: Best king ever. Ik ga ze allebei achter elkaar draaien, want zo ben ik. En daarna is het tijd voor het journaal. De situatie op de weg. En dan komen we alweer terecht in het derde en laatste uur van Vallen en Opstaan. Maar niet getreurd. Dat is een uur boordevol toffe dingen. Lekkere muziek, leuke weetjes en natuurlijk het sportnieuws. Ja, ja.
1: Ja.
0: Maar nu eerst Moving Like Jagger. Zo. En daarna We Like To Still Move It.

0: Dit is het nieuws. Mijn naam is Bart Meijer.
1: Bij sterke vermoedens van kindermishandeling moeten hulpverleners snel met het kind zelf praten, als dat nodig is, zonder overleg met de ouders. Dat stelt D66 voor. Aanleiding zijn ernstige mishandelingszaken uit het verleden, zoals in Vlaardingen en Stadskanaal, waar ondanks duidelijke aanwijzingen te laat werd ingegrepen. Deskundigen zoals de kinderombudsman pleiten er al langer voor om de stem van het kind zwaarder te laten wegen. Bij een kapperszaak aan de Westhavenkade in Vlaardingen vond gisteravond laat een explosie plaats. De gevel raakte beschadigd en het winkelruit werd weggeblazen. Op foto's is zwaar vuurwerk en een losse baksteen te zien. De zaak was eerder ook al doelwit van vernielingen. Mogelijk hangt het incident samen met een zogenoemde kappersoorlog rond oneerlijke concurrentie. In Nepal zorgen nieuwe overstromingen opnieuw voor grote problemen. Door een doorgebroken dam na een aardverschuiving is een enorme modderstroom ontstaan. De verwoesting is groot. Huizen en hangbruggen zijn door het kolkende water meegesleurd. Omdat het dit keer op tijd werd gewaarschuwd, konden de meeste inwoners snel vluchten. Ruim een maand geleden werd het land ook al getroffen door een dodelijke vloedgolf. En in België is vandaag een landelijke stakingsdag en ook het personeel van de VRT legt het werk neer. De Vlaamse regering verbreekt haar beloftes en bespaart opnieuw miljoenen op VRT en andere organisaties die onze cultuur vormgeven. Zo klonk het vanochtend aan het begin van de radionieuwsberichten. Niet alleen bij de publieke omroep wordt gestaakt, ook het openbaar vervoer, het onderwijs en de postdiensten liggen door de acties grotendeels plat. Het weer nog vandaag wordt een mooie najaarsdag met veel zon en overal blijft het droog. Later in de middag neemt vanuit het westen de bewolking toe, maar pas vanavond valt de eerste regen. De temperatuur valt wat hoger uit dan de voorgaande dagen. Het wordt tussen 16 en lokaal 18 graden.
0: En tot zover het nieuws.
2: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Het wordt weer minder druk op de weg. Fielen staan er nog vooral in het midden en zuiden van het land. Zo loopt het behoorlijk vast op de A15 Gorkum richting Rotterdam. Tussen Gorkum en Papendrecht staat 14 kilometer file met een uur extra reistijd. Op de A50 Os richting Arnhem tussen knooppunt Bankhoef en Renkum 14 kilometer file met 25 minuten vertraging. En tot slot de A58 Breda richting Tilburg. Tussen knooppunt Galder en Tilburg-Reeshof ben je een kwartier langer onderweg. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door Safety Trading. Jouw expert in werkschoeisel, werkkleding en persoonlijke beschermingsmiddelen sinds 2004.
4: Je luistert naar
5: Vallen en Opstaan.
4: De soundtrack of your morning.

0: Nee, helemaal niet wegrennen. We blijven gezellig hier. Je luistert naar Vallen en Opstaan op Girl Power Radio. Ik ben Rhea en naast mij zijn Doels en Pasquinel. Yay! Oh, nou jongens, het mag wel ietsje enthousiaster. Godverdorie, snokkendoor. Ik snap het wel, want het volgende item wat wij gaan aansnijden kan gevoelig zijn. Het is namelijk de tijd voor jullie goede voornemens voor de komende week. Jazeker. Ja,
1: ja. Toch een moment van zelfreflectie.
0: Ja. Wie van jullie twee wil als eerste bekennen wat er moet gebeuren
1: ik
0: deze week?
1: Ik mag al de hele ochtend beginnen. Dus ik vind eigenlijk
0: ben ik met je eens.
1: Nu de beurt is aan
2: fijn.
1: Pasky.
2: Wat fijn. Nou ja, mijn goede voornemen is eigenlijk... ik liep vanmorgen naar buiten en toen dacht ik... Poeh.
0: Koud.
2: Koud, ja.
0: Ja.
2: Maar mijn kast is nog steeds niet van poeh koud. Mijn kast is nog van lekker warm.
0: Oh.
2: Dus ik wil eigenlijk mijn zomerkleding deze week wel gaan veranderen naar wat warmere kleding. In plaats van dat ik denk, oh jee, er liggen alleen een korte broeken. Alleen t-shirtjes, polootjes.
0: Drie shirtjes over elkaar aan.
2: Waar zijn de truien? Waar zijn de truien? Dat ik weer een trapje moet pakken om boven in mijn kast naar een trui te gaan zoeken.
0: En ja.
2: Ik moest van jou natuurlijk speciale kleding vandaag.
0: Ja, dat heeft hij goed gedaan. Hè? Want het is, we zitten namelijk in de schrikmaand. En voor de mensen die kijken, dat is de extra die je krijgt als je kijkt. Er is een heuse Chucky trui. En, want we gaan het natuurlijk straks nog heel even hebben over wat voor maand het is. Spooky season has started. En Pasquinel die is van zichzelf niet spooky genoeg, dus die moest van mij even een trui aan. Nou. Ik heb gewoon mijn haar niet gedaan. En dan heb je hetzelfde effect. Ja.
1: Ik ben zo mijn bed uitgerold.
0: Ja, precies. Ja. Dit is gewoon hoe wij zijn. Wij zijn van onszelf. Ja, een beetje
2: zelfs
0: spooky.
2: Mijn schoenen aangepast in Halloween thema. Dus,
0: dat willen we straks ook nog wel even laten zien. Maar goed, jij gaat je kledingkast herinrichten.
2: Ja,
0: de winterkleding komt uit de vliering, denk ik. Iets.
2: De andere kant van de kast, dat leg in zo'n. Dat doe ik wel vaak in die vacuumzak.
0: Oh ja.
2: Alleen het nadeel is dat je het daarna gelijk moet strijken. Want als je dat in die vacuumzak hebt gedaan en dat heeft daar een half jaar in gezeten, dan is het wel één kreukje.
0: Is het één lekker kreukje?
2: Ja, het is gewoon makkelijker. Lekker makkelijk in zo'n vacuumzak. Ja. En ik had daar ook een nummertje bij gevonden.
0: Vertel.
2: Van mijn Winter American van René Vroge.
0: Ja, it's cold. Ja. And I just keep growing older. Oh, nou ja, het is wel waar. Ik ga even opwarmen.

0: het was René Vroger en Octaafje Hoger. Ja, nee, jullie hoorden de originele van Doug Ashdown. Want René is een versie, ik niet.
1: Was even kwijt.
0: Ik was wel even in slaap, toch wel een beetje. Sorry.
1: Ja, ik voelde me ook een beetje...
0: Het is een mooi liedje, maar het is ook heel...
1: Lekker wegdoezelen.
0: Ja, ik dacht, nog ietsje langer in bed blijven liggen.
2: Het is nou niet het tempo om je kast te gaan veranderen.
0: Nee, sorry. Oh, maar dat is niet een excuus, hè, Pascal. Niet nu denken dat je niet hoeft.
2: Ja, maar soms moet je altijd excuus.
0: Ja, love it. Dan ben ik heel benieuwd naar jou. Wat moet jij soms altijd, lieve Doels?
1: Ja, soms moet ik altijd even beter leren goed plannen. Als er toevallig nog docenten van mij luisteren, excuus, het gaat nog steeds niet goed. Ik ben al sinds dat ik mijn opleiding heb gedaan en zo, moesten wij zelf reflecteren op de opleiding.
0: Ja.
1: En dan was altijd mijn zelfreflectiepunt beter plannen.
0: Want jij bent deadline girl?
1: Ja, ik werk gewoon heel goed under pressure. Of in ieder geval...
0: Ik ga nu iets vertellen waar jouw docenten helemaal niet vrolijk van worden.
1: Oh, ja, top.
0: Maar deadline girl right here.
1: Yeah.
0: Het beste werkte ik om 2:00 s'nachts in een panicked stupor.
1: Ik ook.
0: Als om 9:00 s'ochtends shit klaar moest zijn. En ik ga je ook vertellen hoe dit werkt. Want wat er wel is gebeurd bij jou waarschijnlijk, is dat in die hele aanlooptijd waarin je je schuldig hebt gevoeld over het niet uitvoeren van je plan, heb je hem wel helemaal uitgedacht. En dit is waarom jouw eindproduct, en dat is het vervelende eraan, niet onvoldoende scoort.
1: Nee, ik wil net zeggen,
0: je krijgt altijd onvoldoende. Ja. Omdat je namelijk al die tijd die je gebruikt hebt om uit te denken hoe je dit zo tijdseffectief mogelijk in elkaar kunt draaien. Dus eigenlijk gaat dit niet over niet kunnen plannen. Dit gaat over dat jouw creatieve proces zich afspeelt in die hele periode daarvoor. En dat de uitvoering minder tijd nodig heeft dan iemand die houtbewerker is.
1: Oh, dit is top. Dit hebben we opgenomen, toch? Dat kan ik ook aan mijn moeder laten horen.
0: Je kunt er dus 52 mee worden en redelijk succesvol binnen je vakgebied. Deze school gaat mij bellen straks.
2: Ja, maar als ik dan wat ga vertellen, dan gaat die school mij zeker bellen. Want ik deed gewoon helemaal niet.
1: Oh, ja, dat kan ook. Ja,
2: ik was daar gewoon... Ik was natuurlijk volledig op het voetbal gericht.
0: Ja.
2: En in onze tijd had je nog niet een sportopleiding, zeg maar, dat je dat kon
0: doen.
2: Ik ging uit school racen naar de voetbal en ik kwam s'avonds laat thuis en dan had ik ook nog een stapel wat ik moest leren en doen. Dat deed ik gewoon niet. En dan kreeg ik 's morgens op school, waarom heb jij dat niet ingeleverd? Nou, omdat ik moest voetballen.
1: Moet
2: naar school, ja, moet jij weten. Ik zeg, de tijd dat ik op school zit is voor school en de tijd dat ik vrij ben is voor mijn voetbal. En weet je, zoek het maar uit. Ik ben nog steeds zo rebel, hoor, dat ik altijd zei van, hoezo moet ik thuis werken? Ik heb toch tijd op school om te werken? Dan ga ik hier in het klaslokaal werken en niet thuis. Weet je, thuis is voor mij.
0: Ja, en dat is dus heel grappig. Dat zegt hij nu heel stellig. Maar ik weet dat hij soms thuis voor mij wel dingen zit te doen.
2: Dat is anders.
1: Dat telt niet.
2: Nee, maar dat was de rebelse van mij op school.
0: Ja, ik snap het
2: heel
0: goed.
2: En daarom heb ik ook geen... maar daarvoor heb ik ook niet zo goed opgelet op school.
0: En toch ben je hier. En toch heb je een hoop te vertellen. Dus nogmaals, Doels. Er is altijd nog wel hoop aan de horizon.
1: Ja, nee, maar ik had altijd wel... geloofde ik erin van ooit ga ik wel gestructureerd mijn leven plannen. Dus ik dacht aan een don't stop believing van Journey.
0: Gelijk heb je. Don't stop believing, Doels. Alles komt goed.

0: alle mensen die net als ik moeite hebben met plannen.
1: Ja.
0: Don't stop believing.
1: Don't stop believing.
0: Maar vooral don't stop believing in yourself. Want het is gewoon je eigen proces.
1: Precies.
0: Heb ik net geleerd.
1: Jij hebt net geleerd dat het jouw proces is. En dat je je niet moet schuldig voelen over die zogenaamd. Ik had nu van alles moeten doen. Nee, jouw hoofd werkt anders.
0: Ja.
1: En dat heeft gewoon die tijd nodig om het helemaal uit te denken. En daarna komt er een fantastisch project, product. Dus ik zie het probleem niet. Ja. I don't see the problem.
0: I don't see the problem.
1: Yes, het is tijd, hoop ik, voor iets heel bijzonders. Maar daarvoor hebben we iemand nodig die zichzelf net heeft warm gelopen buiten. Huh? Keihard, knijterhard. En dat is niemand minder dan onze Pasquinel. Want...
2: Yes.
1: Luister en huiver, het is tijd voor...
3: Dit is het Girl Power Sportnieuws
1: met Pasquinel.
2: Ja, ik ga jullie meenemen even naar het sportnieuws van het afgelopen weekend. De Oostenrijkse wielrenster Valentina Cavalla is niet te spreken over een dopingcontrest die ze vorige maand moest doen. En dat gebeurde namelijk in de kamer naast haar juist overleden moeder.
1: Jezus.
0: Oh mijn god.
2: Ja.
1: Doe even normaal.
0: Oh, wat erg.
2: Nou, Cavalli schrijft op Instagram dat het overlijden van haar moeder heeft de manier waarop ze in het leven kijkt compleet veranderd. Want uit ervaring...
1: Oh, er gaat een bel. Dools die gaat vast eventjes open doen. Dat doet ze met liefde. Maar vertel mij even meer over deze vrouw.
2: Nou, wat de ervaring nog moeilijker maakte was dat slechts na enkele uren nadat haar moeder was overleden thuis een dopingscontrole moest ondergaan. En dat gebeurde in de kamer waar haar moeder lag opgebaard.
1: Ja, hou op.
2: Ja.
1: In diezelfde kamer. Oh, ze mocht er niet uit.
2: Nee.
1: Ja, want dat is dus het ding. Dit weet ik van Maud van der Toorn. Dat is onze bokster.
0: Mm-hmm.
1: Die ook voor Team NL is. En een dopingcontrole komt random. Dus omdat je namelijk... Je mag je er niet op voorbereiden.
0: Ja.
2: Nee.
1: Dus ze komen gewoon aanbellen. Op een onchristelijk tijdstip. En dan wachten ze totdat jij je urine kunt afstaan. Dus je moet ook nog maar hopen dat je kan plassen, zeg maar.
0: Ja.
1: En je mag dus nergens heen. Je mag niet uit het zicht van die persoon. Omdat ze bang zijn dat je of iets...
0: Ja, dat je dan gaat faken.
1: Ja, precies. Of dat je zegt, oh ja, hier is die. En dan is het plasje van je zus. En die, weet je wel, dat.
2: Ja.
1: En waarschijnlijk was zij in die kamer bij haar moeder omdat ze daar afscheid van aan het nemen
2: is. En je weet ook
1: niet
2: van tevoren dat je een dopingcontrole krijgt.
1: Dus er staat ineens iemand voor de deur.
2: Ja.
1: Je familie doet open en die zegt, waar is ze? Ja, ze is in die kamer bij haar moeder. Nou, en dan is dat waar je blijft totdat je moet.
2: Nou, maar ja, zij schrijft ook...
1: Ze
2: schrijft ook, het was ontzettend pijnlijk om onder deze omstandigheden een dopingcontrole te moeten ondergaan. Het voelde volkomen misplaatst en respectloos tegenover mijn familie. Het toont... Hoe makkelijk we vergeten dat er achter elk atleet een mens zit met een leven en een familie en emoties. En ik geloof in een schone sport, benadrukt ze. Maar ik geloof ook dat de menselijkheid, medeleven en respect nooit mogen worden vergeten.
1: Ik had tegen hun gezegd, ik kom over een week hier wel.
2: Nou ja, ik had ze
1: ja,
2: eruit
1: toch?
2: Gegooid.
1: Ja.
2: Maar als familie zijn ook, weet je, zoek hem maar uit. Dan schors je me maar.
1: Ja.
2: Ik neem die schorsing voor lief.
1: Ja.
2: Maar je gaat mij niet. Jij gaat mij nu niet voor een dopingcontrole. En als je daar binnen stapt en je ziet dat soort dingen, dan denk ik
0: ja,
2: dat je je koffertje moet dichtklappen en denken van,
0: oké. Wat is er gebeurd met je menselijkheid? Doe eens even...
1: Dan zeg je toch, sorry
0: ja,
1: jongens, sorry dat ik aanbelde. Ik kom over een weekje terug.
0: Ja.
1: En dan ga je naar je hoofdkantoor en zeg je, luister, daar is een overlijdensgeval. Let's not.
2: Ja. Ja, en dan hebben we ook nog

0: Dan hebben we nog nieuws over oranje voedselvrouwen. Daarna zitten natuurlijk vijf van onze voedsel Haaglanden vrouwen bij.
1: Ja.
0: Ja, die hebben de laatste kwalificatiewedstrijd met 1-5 gewonnen van Tsjechië.
1: Maar
0: helaas waren ze al uitgeschakeld op het kwalificatietoernooi in Portugal. Want zij verloren de eerste wedstrijd met 2-0 van Portugal. De tweede wedstrijd met 0-3 van Finland. Dus ze waren uitgeschakeld, maar gaan wel naar huis met de laatste overwinning. Wel een 1-5 overwinning op Tsjechië.
2: Hey, opgeven hoofd dan.
1: Ja, toch? Ja. Ik wou net zeggen. Ja. Het is nog niet klaar, hè? Er kan nog heel veel komen.
0: Nee, en dan hadden we dit weekend nog wat uitslagen van het mannenvoetbal. Wedstrijden FC Utrecht Willem II eindigde in 3-1. Telstar ADO Den Haag eindigde in een 2-2. PEC Zwolle tegen Cambuur eindigde in 0-1. Excelsior FC Groningen werd 1-5. Dan hadden we nog wedstrijden op vrijdag en zaterdag. Dat was PSV Heerenveen eindigde in een 2-0. Go Ahead Eagles Sparta werd 3-3. Feyenoord AZ werd 2-0. Fortuna Sittard speelde gelijk tegen FC Twente. En Ajax NEC werd 1-1.
1: Ha, oh, sorry. Doel zat ook al een beetje te lang. Het is verder niks. Maar wij vinden dit wel leuk dat Feyenoord dan heeft gewonnen en Ajax gelijk speelt.
0: Ja, dit was de sportnieuws. Ik vind het nog steeds opmerkelijk over die dopingcontrole.
2: Ja, daar kan ik echt met mijn hoofd niet bij.
1: Ik vind het wel heftig inderdaad. Het is niet...
0: Maar zo'n dopingcontrole, ja, het is... Ik heb er dus meegemaakt dat wij natuurlijk met de ADO vrouwen... En ons teammanager krijgt dan voor de wedstrijd een briefje dat er dopingscontrole is. En daar staan dan twee namen op.
1: En dan moeten die random...
0: Weten die meiden voor de wedstrijd niet. Hè? Want als je dat gaat vertellen voor de wedstrijd... dan zijn ze de hele wedstrijd bezig van... ik heb dopingcontrole. Dus dan krijgen ze... als de wedstrijd afgelopen is gelijk te horen... je hebt dopingcontrole, je moet het veld af. Dus je gaat in een kamertje zitten en dan moet je weer plassen.
1: Ja.
0: Maar dat plassen wil nog wel eens een probleem zijn.
1: Ja, luister, je hebt je kapot gezweet op dat veld. Ja. Welk vocht? Waar vandaan moet dit komen? Ja, ik weet niet.
0: Vocht brengen of...
2: Zit je daar met je goede gedrag?
1: Ja, en maar wachten. Oh, wat vreselijk. En je wil naar je familie toe. Je moet naar de fans.
0: Ja, ik kan jou vertellen. Dat is een keertje dus gebeurd in een uitwedstrijd bij Heerenveen. En toen lukte het gewoon echt niet. En dan weet je van, dit gaat een late avond worden. Want iedereen is klaar, is gedoucht.
1: En jullie moeten met z'n allen met één bus?
0: Één bus en dat lukt gewoon niet.
1: Oh, die arme schat.
0: En dan kom je wel eens gewoon om 3 uur 's nachts thuis, omdat zo'n plasje niet lukt.
1: Ach.
0: En dan voelt zo'n meisje juist nog meer druk te grof.
1: Ja, en dan gebeurt helemaal niks. Slaat van schrik helemaal droog. Ja, ik snap dit.
0: Of dan gaan ze plassen en dan is het te weinig.
1: Oh man, wat een ellende.
2: Oh, ja.
1: Ik ben blij dat ik het allemaal niet hoef mee te maken. Want ik vind hem wel pittig. Ik vind hem pittig.
0: Ja.
1: Het is tijd om eventjes lekker naar de muziek te gaan. En daarna gaan wij richting, hou je vast, de situatie op de weg.
0: Oh.
1: Ik ben heel benieuwd. Maar we gaan eerst even lekker naar de rand van verlangen. Wat?

0: stil of rijden we? Dit zijn de files.
1: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB.
2: De laatste files van de ochtendspits, met de meeste vertraging nu op de A4 Amsterdam richting Den Haag. Tussen Hoogmade en Leidschendam is een ongeluk gebeurd. Twee rijstroken zijn dicht en daardoor heb je een half uur vertraging. Op de A15 richting Rotterdam doe je er tussen knooppunt Gorkum en Sliedrecht Oost een kwartier langer over. En tot slot de A16 Breda richting Rotterdam. Tussen knooppunt Ridderkerk en afrit Rotterdam Centrum gebeurde eerder een ongeluk. De weg is weer vrij, maar je bent nog 10 minuten langer onderweg. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: 90's Noise, de allerlekkerste 90's hits voor jou op rij gezet. Iedere vrijdag.

0: Zag jij het teken ook? Nou, ik weet het niet. Misschien heb ik het wel gemist. Maar het teken is hier om ons te vertellen, Pasquinel.
1: Dat het mijn passie is.
0: Ja, wat is jouw passie?
1: Ja, ik heb altijd een plaatje waar ik een herinnering aan heb. Of waar iets leuks bij mij opkomt.
0: Ja.
1: En ik heb vandaag het nummer gekozen van Wake Me Up Before You Go-Go van Wham.
2: Oh, ja, banger.
0: Zeker.
1: Ja, dat was uit 1984, dat nummer. En ik was toen nog jong. Maar dat nummer, was toen vaak op de radio te luisteren. En vaak bij de top 40 op de televisie. Hè. En dat maakte mij als kind zijnde onwijs vrolijk.
0: Ja, dat snap ik. Ik weet daar. Ik heb een beetje over dit nummer.
1: Oké.
0: Ik ga dat even vertellen. Het komt uit 1984.
1: Dat had ik goed.
0: Ik was 10, dus jij was ietsje jonger.
2: Mm-hmm. Ik was er nog niet.
0: Nee, je was er nog niet. Je was misschien nog niet eens een gedachte.
2: Nee, denk ik niet.
0: En het was de eerste single van hun uiterst succesvolle tweede album, Make It Big. Mm. En dat betekende hun definitieve internationale doorbraak, waarmee ze onder andere hun eerste nummer 1 hit in zowel de Britse als de Amerikaanse hitlijsten scoorden. En de titel van het nummer ontstond door toeval. Andrew Ridgely, die had een briefje voor zijn moeder, want ze woonde nog thuis, hè? Want dit is hoe jong ze waren. Dat is ook Young Guns. En some fun. Wat waren ze? 17, 18. Puisterig en wel. En hij had een briefje voor zijn moeder achtergelaten op zijn slaapkamerdeur, omdat hij graag wilde dat zij hem wakker zou maken voordat ze naar werk zou gaan. Ja. Want dan ben je als kind op tijd uit je nest. Je weet hoe dit werkt. Ja. En hij had een schrijffout gemaakt. Hij had er namelijk opgeschreven Wake me up before you go. En toen dacht hij, oh, dat is echt heel suf. En toen had hij als grapje go er nog een keer aan toe. Dus er stond nu Wake me up before you go. Zodat het leek, want hij had geen zin om door te gaan. Zodat het leek alsof dat de bedoeling was. Zijn moeder vond het hilarisch. Die vertelde dat natuurlijk aan George. Want die kwam daar de hele dag over de vloer. Dit waren echt beste matties al vanaf de middelbare school. Heb je gezien wat hij heeft geschreven? Wake me up before you go. En George dacht,
2: hey,
0: dat is best vet. Hij heeft er één app uitgehaald, maar is vervolgens het nummer gaan schrijven en liet zich inspireren door nummers uit de jaren 50 en 60. La la la la la la, beetje barbershop-achtig, maar dan naar de 80's gebracht. En de bijbehorende videoclip is minstens zo beroemd als het nummer zelf. Want hierin dragen George Andrew en de achtergrondzangeressen Pepsi en Shirley oversized witte t-shirts met daarop de tekst Choose Life. En dan kan je denken van, waar ging dit over? Dat is het was namelijk een modeontwerpster. Dan moet ik even de naam goed. Catherine Hamnett. Die die shirts had ontworpen. En dat werd dus een trend. Want ineens ging iedereen die shirts dragen. Dat is wel bijzonder. Mm-hmm. En Catherine, ik ben even aan het kijken waarom deze vrouw dit ook alweer heeft. Want ze had ook Frankie Says. Ze had dat shirt van Frankie Goes to Hollywood. En het ging over het is door haar geïnspireerd door een soort boeddhistische expositie tegen oorlog, dood en verderf. En daarom zeiden ze, kies voor het leven, kies voor vrede. Maar ze vond peace een beetje te simpel. Ja. Dus Choose Life was haar anti-oorlogsprotest. Dat droeg de band met liefde. En werd vervolgens natuurlijk een enorme trend. En dan denk je, modeontwerpster, het is gewoon een wit shirt met grote letters. Ja, weet je. Wat dat betreft ben ik dan ook ineens een modeontwerpster. Maar het is helemaal prima. Wake Me Up Before You Go. Dus.
1: Heb ik mooi gekozen.
0: Super goed nummer. Ja,
1: maar er zijn ook nog, de luisteraars kunnen ook nog heel eventjes wat insturen.
0: Ja, hoe moeten ze dat doen pas?
1: Nou, dat kan via onze app. Dat kan via de Twitch. Dat kan via ons WhatsApp nummer.
0: En dat is 06-34-60-6464.
1: Dus laat jullie even weten wat jullie nog een lekker nummertje vinden voor deze ochtend. Dan gaan wij even luisteren naar Wham.
0: Wake Me Up Before You Go. Of is het Wake Me Up Before You Go?

0: Je hoorde Judith met Panic First. Zij zegt zelf dat het haar grootste talent is. Eerst in paniek raken, daarna pas nadenken.
1: Hey, zo'n talent heb ik ook.
0: Ik wou net zeggen, ik ken meer mensen die dit hebben. Maar het is tijd voor jullie verzoekjes en jij krijgt er eentje binnen, Doels.
1: Ja, zeker. Namelijk van Michel Beach.
0: Beach.
1: Ik hoop dat ik je achternaam goed uitspreek. Maar die heeft echt een hele mooie plaat aangevraagd. Namelijk Sunday Bloody Sunday van U2.
0: Ja, en ik ga daar uiteraard weer een lekkere TED-talk over houden. Het is een van de meest invloedrijke en politiek geladen nummers van de Ierse rockband. Het is de openingskraker van hun derde studioalbum War uit 1983. Ik was erbij. Het nummer groeide uit tot een van de bekendste protestsongs uit de moderne popgeschiedenis. Gedreven door die militair klinkende drums. Bram.
1: Ja.
0: Van Larry Mullen. En de rauwe gitaarlijnen van uiteraard The Edge. Het nummer verwijst direct naar Bloody Sunday op zondag 30 januari 1972. Daar was ik net niet bij. In de Noord-Ierse stad Derry. Op die dag schoten Britse soldaten 13 ongewapende burgers dood tijdens een vreedzame demonstratie voor burgerrechten. Mm-hmm. En een 14e slachtoffer overleed later aan zijn verwondingen. Het nummer refereert indirect ook aan de bloedige zondag van 1920 in Dublin tijdens de Ierse onafhankelijkheidsoorlog. Mm-hmm. This is not a rebel song. Hoewel het nummer over de heftige strijd in Noord-Ierland, The Troubles, gaat, weigerde U2 een politieke kant te kiezen. Het is natuurlijk nadrukkelijk geen republikeins strijdlied. Tijdens live optredens leidde zanger Bono het nummer altijd in met de tekst This is not a rebel song. This is Sunday, Bloody Sunday. Of eigenlijk zei hij, this is not a rebel song. This is Sunday, Bloody Sunday. Het nummer veroordeelt het geweld van alle kanten en is een universele schreeuw om vrede. Nou ja, om het kenmerken strakke, ja, bijna marsritme van die drum te vangen, heeft Larry Mullen zijn drumpartij in het trappenhuis van de Windmill Lane Studios in Dublin opgenomen. Sick. Omdat daar een natuurlijke echo in zat, die eigenlijk dat geluid voor elkaar kreeg. De basis voor het nummer werd geschreven door gitarist The Edge. En dat was al in 1982. Bono was op huwelijksreis. En The Edge zat in een sombere periode door relatieproblemen. In zijn eentje te simmen. En dacht, En hij kwam dus met deze boze gitaarriff. Omdat hij het eigenlijk zo oneerlijk vond. Dat hij niet een gelukkige liefde had. Inmiddels is dat allemaal helemaal goed gekomen. Maar nou ja, je kunt je er iets bij voorstellen. In Nederland werd het nummer niet als single uitgebracht. En kwam pas eigenlijk 2 jaar later een keertje gezellig binnen. Omdat hij toen als de live versie van Under a Blood Red Sky, dat was een live album uitgebracht. Yeah. Daar stond hij op, met ook die introductiezin. En toen dacht Nederland, werd ineens wakker en zei, oh, het is echt best een vet nummer. En toen raakte hij op de nummer 3 plek, kwam hij terecht in de top 40. Ja, dat is wel.
2: We waren weer eens.
0: We waren late to the party, ja, inderdaad. En we zijn. Het vervelende is dat het nummer nog steeds relevant is.
2: Ja, dat zeg ik. We hebben er weinig van geleerd.
0: Ja, nou ja, laten we hopen dat er ooit nog een generatie komt die wat slimmer is dan wij.
2: Zal
0: dat
2: het?
0: Zou ik. Ela, jij hebt je voortgeplant. Ik heb alle hoop op jou gevestigd, Pasquinel. Sunday, Bloody Sunday.

0: Met dank aan Michel deze classic. Potverdorie, dankjewel. Dat was een goede inzending. Ja, ik heb het al eerder een beetje laten vallen, deze uitzending. Er komt een winactie aan en het is Spooky, Spooky Month. We beginnen even met het uitlichten van Pasquinel, die onwijs zijn best heeft gedaan. In tegenstelling tot Doels en ik, want wij waren spooky van onszelf. Ja. Maar hij heeft een mooie Chucky. Mag ik de achterkant ook even zien van jouw shirt?
1: Heel langzaam onder.
0: Voor de mensen die thuis zijn.
2: Ja.
0: Fucking scary. Even serieus. Als ik gewoon.
1: En ik had zelfs mijn jas ook bij.
0: Hij heeft zelfs een scary jas bij zich. Laat even zien. Want dit is wel even. We gaan even. We gaan een outfit check doen. Jij gaat even uit beeld. Ik ga even naar mezelf. En dan gaan we. Ja, dit is dus gewoon eng van zichzelf.
2: Ik ben gewoon al een heks van mezelf.
0: Ja, precies. Wij doen dit gewoon heel. Oh, naturel.
2: Oh,
0: naturel. Want wat sommige mensen niet weten is dat Pasquinel niet alleen een ongelooflijk leuke DJ is, maar ook een kunstenaar. Want dit shirt, ik ga even uitzoomen voor de mensen. Wacht even hoor. Ja, even kijken, jij bent op Camp 4.
2: Je staat erop hoor.
0: Even kijken.
2: Ik zal het een beetje omschrijven voor de mensen.
0: Als
2: thuis.
0: Jij die microfoon even weghaalt, Doels, want ja, nu heeft hij hem precies voor zijn rug zo. Ja, omschrijf het even voor de luisteraars, want er zijn natuurlijk ook mensen die dit niet kunnen zien.
2: Ja, voor de mensen die het niet kunnen zien, het is een hele toffe jas waarop staat horror, alsof het een beetje bebloede letters zijn die uitlekken met allemaal, nou ja, horror-iconen, zoals ik zie It in het midden, ik zie Chucky linksonder, ik zie Ghostface rechts,
0: Pinhead,
2: ik zie echt, ja.
0: Freddy van Nightmare on Elm Street. En die heeft hij allemaal zelf. Of nee, wat is niet? Ik zit te klaar. Dus Jason, ik ben schil, want ik heb mijn brilletje niet op. Dit heeft hij helemaal zelf gemaakt. Pas, je mag je omdraaien, heel voorzichtig. Ja, je mag weer terug. En naar de microfoon. Want jij hebt dit helemaal zelf gemaakt.
1: Ja, dat maak ik zelf.
0: En kunnen mensen dit bij jou bestellen? Als ze zeggen van, ik vind het super vet, ik wil het.
1: Dat kan.
0: Ik kijk even naar Doels en mij.
2: Ja,
1: dat kan op de Insta.
2: For a friend.
0: En dan, of is dat te pas art?
1: Ja, te pas art. Te
0: als
1: pas
0: je dat vindt op Insta.
1: En dan heb ik zelfs nog bijpassende schoenen bij. Hè?
0: Hij heeft ook schoenen. Laat even je schoenen zien.
1: Oh, moet ik nou mijn schoenen ook
0: ik
1: nog
0: wil graag dat je even op je handen gaat staan.
2: Ja, of been omhoog, zo op.
0: Of doe even een schoen uit. Doe er gewoon maar even eentje uit. Kijk nou, hoe vet. De camera, dit is jouw camera, dus daar moet je even naartoe.
2: Voor de luisteraar thuis, een witte sneaker. Met bloedspetters erop.
1: Inzoomen.
0: Hier.
2: Ja, kijk. Ja, dus een witte sneaker met bloedspetters erop.
0: Maar ook
2: Ghostface. Met een bebloed mes in
0: en
2: zijn
0: ik
2: handen.
0: En ik zie een begraafplaats op de achtergrond. Ja, dit is echt...
1: Dat is allemaal leuk. Hè?
0: Vet. Te pas art dus. Nou, als je denkt, ik wil hier iets mee. En waarom doen we dit? Het is oktober. En oktober is Spooky Seasons Start. Dat betekent dat we aan het eind van de maand Halloween gaan vieren. En dat doen we hier op de radiozender met jullie samen. Er komt namelijk maandag, aanstaande maandag, dat is 19 oktober, een vette winactie aan. Helemaal in het teken van Halloween. En jij kunt iets heel gaafs winnen. Hoe kun je dat winnen? Nou, je moet beginnen met naar de uitzending luisteren. Hallo. Zowel vallen en opstaan als achteraan sluiten, onze middagshow. Want daarin vertellen we je wat dingen die je moet weten. Maar je kunt ook onze socials in de gaten houden. Dat is uiteraard gewoon Girl Power Radio op Insta en Facebook. Of je kunt naar onze website gaan. En dat is girlpowerradio.nl. Had je niet verwacht, hè? Had je niet verwacht dat u er al zou zijn?
2: Ja.
0: Daar kan je nu wel naartoe. Maar dan vind je nog niks. Want het gaat echt pas 19 november live. En ik verheug me er ontzettend op om dit bekend te gaan maken. Want het is echt superleuk. Ik wil eigenlijk zelf winnen. Maar nou ja, dat kan niet, helaas. Maar misschien als jij wint, kun je mij een gedeelte van de prijs geven. Ik probeer het ook maar, hè, jongens. Gaat niemand intrappen, dat begrijp je wel. Nou, al dit leuke nieuws is ook meteen wel onze cue om afscheid van jullie te gaan nemen.
2: No.
0: Het is namelijk tijd voor Girl Power at Work, de allerlekkerste lijst om bij te werken, te studeren, je huis schoon te maken of gewoon een beetje op de bank te liggen vegeteren. Vanmiddag zijn we uiteraard terug en dan met Hugo en Noah die achteraan sluiten voor een rekening gaan nemen. En dat wordt rete gezellig. Morgenochtend ben ik er weer met aan mijn zijde Helien. En we gaan een switcheroo proberen. Helien gaat nou eens een keer aan deze kant staan. En dan ga ik met mijn dikke pantat aan de andere kant zitten.
2: Wow.
0: Dus ik ben heel benieuwd hoe dat gaat. Dat wordt vast ontzettend leuk. Ik wil iedereen die heeft gekeken gekeken en geluisterd. Of een van beide heeft gedaan. Ongelooflijk bedanken. Wees verschrikkelijk lief voor elkaar. Ik wil ook heel erg jullie bedanken. Lieve Doels en lieve Pas.
2: Oh, bedankt Rea.
1: Ja, dankjewel Rea. Ja. Het was weer een gezellige ochtend zo met z'n drieën.
0: Zeker weten.
2: Zeker.
0: Nou, wat ik al zei. Wees verschrikkelijk lief voor elkaar. Maar het allerliefst voor...
2: Je eigen.
0: Ja, precies. Fijne dag.
1: Doei.

0: Dit is het nieuws. Mijn naam is Bart Meijer.
1: Bij een ernstig ongeluk nabij het Gelderse Kesteren zijn twee mensen om het leven gekomen. Het gaat in beide gevallen om de bestuurders van de betrokken auto's. Rond 10:45 gisteravond botsten de twee voertuigen frontaal op elkaar op de N-weg. Door de klap kwam een van de auto's ondersteboven in de berm terecht. Twee andere inzittenden van een van de voertuigen raakten gewond. Een Amerikaanse rechter heeft gisteren de omstreden reclamespotjes van Donald Trump van de buis laten halen. Het verbod is ingesteld omdat de filmpjes, uitgezonden in aanloop naar de tussentijdse verkiezingen, met belastinggeld zijn gefinancierd. Volgens de aanklacht heeft de regering bijna 17 miljoen euro aan overheidsgeld uitgegeven aan de spotjes. In een van de filmpjes, getiteld God schiep Trump, wordt hij zelfs neergezet als bevrijder. Bij sterke vermoedens van kindermishandeling moeten hulpverleners snel met het kind zelf praten, als dat nodig is zonder overleg met de ouders. Dat stelt D66 voor. Aanleiding zijn ernstige mishandelingszaken uit het verleden, zoals in Vlaardingen en Stadskanaal, waar ondanks duidelijke aanwijzingen te laat werd ingegrepen. Deskundigen zoals de kinderombudsman pleiten er al langer voor om de stem van het kind zwaarder te laten wegen. En in België is vandaag een landelijke stakingsdag en ook het personeel van de VRT legt het werk neer. De Vlaamse regering verbreekt haar beloftes en bespaart opnieuw miljoenen op VRT en andere organisaties die onze cultuur vormgeven. Zo klonk het vanochtend aan het begin van de radionieuwsberichten. Niet alleen bij de publieke omroep wordt gestaakt, ook het openbaar vervoer, het onderwijs en de postdiensten liggen door de acties grotendeels plat. Het weer nog, vandaag wordt een mooie najaarsdag met veel zon en het blijft overal droog. Later vanmiddag neemt vanuit het westen de bewolking toe, maar pas vanavond valt de eerste regen. De temperatuur valt wat hoger uit dan de voorgaande dagen. Die ligt tussen 16 en lokaal 18 graden.
0: En tot zover het nieuws.
2: Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door Leliedorp Catering. De beste cateraar van Randstad en omstreken.
3: Je morgen door met Girl Power at Work.

Wij gaan vrijdag tussen 4 en 6 terug naar de jaren 90. Weet jij nog welke hits op nummer 1 stonden? Luister dan naar de 90s Noise met Monique en Pasquinel.

0: Heb je deze week al gestemd op de Powerplaat?
1: Nee?
0: Ga dat dan gauw even doen. Je kan stemmen op onze website en onze app. Of stem aanstaande woensdag op onze Insta-stories.
2: Kanshebber nummer 1. Release yourself, fix up what was, it'll set
0: you free. Take a breath. Kanshebber nummer 2.

0: Dit is het nieuws. Mijn naam is Bart Meijer.
1: Staatssecretaris Silvio Erkens van Dierenwelzijn wil dat dierentuinen met verouderde vergunningen verplicht worden hun papieren te vernieuwen. Doordat vergunningen nu voor onbepaalde tijd gelden, kunnen sommige parken broodnodige moderniseringen jarenlang voor zich uitschuiven. Tegelijkertijd lopen dierentuinen die juist wel willen vernieuwen vast in een moeras van bureaucratie. Zo moeten parken tot in detail verantwoorden hoe groot zandkorrels in een aquarium zijn of wat de exacte diameter van een vogelstokje is. Bij een ernstig ongeluk nabij het Gelderse Kesteren zijn twee mensen om het leven gekomen. Het gaat in beide gevallen om de bestuurders van de betrokken auto's. Rond 10:45 gisteravond botsten de twee voertuigen frontaal op elkaar op de N-weg. Door de klap kwam een van de auto's ondersteboven in de berm terecht. Twee andere inzittenden van een van de voertuigen raakten gewond. Een Amerikaanse rechter heeft gisteren de omstreden reclamespotjes van Donald Trump van de buis laten halen. Het verbod is ingesteld omdat de filmpjes, uitgezonden in aanloop naar de tussentijdse verkiezingen, met belastinggeld zijn gefinancierd. Volgens de aanklacht heeft de regering bijna 17 miljoen euro aan overheidsgeld uitgegeven aan de spotjes. In een van de filmpjes, getiteld God schiep Trump, wordt hij zelfs neergezet als bevrijder. En in België is vandaag een landelijke stakingsdag en ook het personeel van de VRT legt het werk neer. De Vlaamse regering verbreekt haar beloftes en bespaart opnieuw miljoenen op VRT en andere organisaties die onze cultuur vormgeven. Zo klonk het vanochtend aan het begin van de radionieuwsberichten. Ook het openbaar vervoer, het onderwijs en de postdiensten liggen door de acties grotendeels plat. Het weer nog. Vandaag wordt een mooie najaarsdag met veel zon en het blijft overal droog. Later vanmiddag neemt vanuit het westen de bewolking toe, maar pas vanavond valt de eerste regen. De temperatuur valt wat hoger uit dan de voorgaande dagen. Die ligt tussen 16 en lokaal 18 graden. En tot zover het nieuws.
2: Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door Safety Trading. Jouw expert in werkschoeisel, werkkleding en persoonlijke beschermingsmiddelen sinds 2004.

0: Dit is het nieuws. Mijn naam is Bart Meijer.
1: De website en apps van Albert Heijn is sinds gisteravond onbereikbaar. Ook bezorgt Albert Heijn tijdelijk geen boodschappen aan huis. De supermarktketen heeft uit voorzorg meerdere systemen uitgeschakeld na een IT-incident. Het lijkt te gaan om een beveiligingsprobleem binnen het eigen netwerk. Omdat de ketens onder hetzelfde moederbedrijf vallen, treft de storing naast Albert Heijn ook drogisterij Ethos en slijterij Gal en Gal. Staatssecretaris Silvio Erkens van Dierenwelzijn wil dat dierentuinen met verouderde vergunningen verplicht worden hun papieren te vernieuwen. Doordat vergunningen nu voor onbepaalde tijd gelden, kunnen sommige parken broodnodige moderniseringen jarenlang voor zich uitschuiven. Tegelijkertijd lopen dierentuinen die juist wel willen vernieuwen vast in een moeras van bureaucratie, dat schrijft Erkens aan de Tweede Kamer. De regels schieten soms een doel voorbij. Zo moeten parken tot in detail verantwoorden hoe groot zandkorrels in een aquarium zijn of wat de exacte diameter van een vogelstokje is. Een Amerikaanse rechter heeft besloten de reclamespotjes van Donald Trump van de buis te halen. Het verbod is ingesteld omdat de filmpjes die zijn uitgezonden in aanloop naar de tussentijdse verkiezingen met belastinggeld zijn gefinancierd. Volgens de aanklacht heeft de regering bijna 17 miljoen euro aan overheidsgeld uitgegeven aan de spotjes waarin Trump centraal staat. En in België is vandaag een landelijke stakingsdag en ook het personeel van de VRT legt het werk neer. De Vlaamse regering verbreekt haar beloftes en bespaart opnieuw miljoenen op VRT en andere organisaties die onze cultuur vormgeven. Zo klonk het vanochtend aan het begin van de radionieuwsberichten. Ook het openbaar vervoer, het onderwijs en de postdiensten liggen door de acties grotendeels plat. Het weer nog, het wordt een mooie nazomerdag met veel zon, lokaal is 21 graden mogelijk. Aan het einde van de middag neemt de bewolking vanuit het zuidwesten toe en volgt er in de avond wat regen. Morgen ziet het weer er anders uit, dan trekt de bewolking over het land en kan er af en toe wat regen vallen. De temperatuur ligt dan tussen 18 tot 19 graden. En tot zover het nieuws.
2: Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door Safety Trading en Lelydorp Catering.

0: Heb je deze week al gestemd op de Powerplaat?
1: Nee?
0: Ga dat dan gauw even doen. Je kan stemmen op onze website en onze app. Of stem aanstaande woensdag op onze Insta-stories. Kanshebber nummer 1. Release yourself, fix up what was, it'll set you free. Take a breath. Kanshebber nummer 2. Call it what.

0: Ik ben Edward Niesing, dit is het nieuws. Goedemiddag. Regionale industriebedrijven kunnen niet verduurzamen doordat het stroomnet vol zit. Bedrijven zoals steenfabriek Wienerberger, die jaarlijks 70 miljoen bakstenen produceert met gasovens, willen overstappen op elektrische machines, maar staan jaren op wachtlijsten. Als tussenoplossing overweegt klasse 6 lokale elektriciteitsopwekking via zon, wind of gasturbines. De directie waarschuwt dat investeringen anders weglekken naar het buitenland. De website en apps van Albert Heijn zijn sinds gisteravond onbereikbaar. Ook bezorgt Albert Heijn tijdelijk geen boodschappen aan huis. De supermarktketen heeft uit voorzorg meerdere systemen uitgeschakeld. Na een IT-incident blijkt te gaan om een beveiligingsprobleem binnen het eigen netwerk. Omdat de ketens onder hetzelfde moederbedrijf vallen, treft de storing naast Albert Heijn ook drogisterij Ethos en slijterij Gal & Gal. De Marché des Enfants Rouges, de oudste overdekte markt van Parijs, is afgebrand afgelopen nacht. De stadsdeelburgemeester bevestigde vanmorgen dat de markt niet te redden viel. Niemand raakte gewond. De markt bestaat al sinds 1615 en is de oudste overdekte markt in Parijs die nog steeds in gebruik is. In het derde kwartaal van dit jaar verkocht Volkswagen 14% minder voertuigen, in totaal 1,9 miljoen auto's. Over het hele jaar daalde de verkoop van alle merken, waaronder Audi en Porsche, met 9%. Audi noteerde een daling van 20%. Volkswagen kondigde een reorganisatie aan waarbij 100.000 banen verdwijnen. En dan nog het weer. De middag verloopt zonnig met maar hier en daar wat sluierbewolking. Het wordt 14 graden in het noorden tot lokaal 18 in het zuiden bij een zwakke tot matige zuidenwind. Tot zover het nieuws.
1: Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door Leliedorp Catering, de beste cateraar van Randstad en omstreken.

0: Heb je deze week al gestemd op de powerplaat?
1: Nee?
0: Ga dat dan gauw even doen. Je kan stemmen op onze website en onze app. Of stem aanstaande woensdag op onze Insta-stories.
2: Kanshebber nummer 1. Release yourself, it's a pop.
0: Kanshebber nummer 2.

0: Ik ben Edward Niesing, dit is het nieuws. Goedemiddag. Regionale industriebedrijven kunnen niet verduurzamen doordat het stroomnet vol zit. Bedrijven zoals steenfabriek Wienerberger, die jaarlijks 70 miljoen bakstenen produceert met gasovens, willen overstappen op elektrische machines, maar staan jaren op wachtlijsten. Als tussenoplossing overweegt klasse 6 lokale elektriciteitsopwekking via zon, wind of gasturbines. De directie waarschuwt dat investeringen anders weglekken naar het buitenland. De website en apps van Albert Heijn zijn sinds gisteravond onbereikbaar. Ook bezorgt Albert Heijn tijdelijk geen boodschappen aan huis. De supermarktketen heeft uit voorzorg meerdere systemen uitgeschakeld na een IT-incident. Het lijkt te gaan om een beveiligingsprobleem binnen het eigen netwerk. Omdat de ketens onder hetzelfde moederbedrijf vallen, treft de storing naast Albert Heijn ook drogisterij Ethos en slijterij Gal & Gal. De Marché des Enfants Rouges, de oudste overdekte markt van Parijs, is afgebrand afgelopen nacht. De stadsdeelburgemeester bevestigde vanmorgen dat de markt niet te redden viel. Niemand raakte gewond. De markt bestaat al sinds 1615 en is de oudste overdekte markt in Parijs die nog steeds in gebruik is. In het derde kwartaal van dit jaar verkocht Volkswagen 14% minder voertuigen, in totaal 1,9 miljoen auto's. Over het hele jaar daalde de verkoop van alle merken, waaronder Audi en Porsche, met 9%. Audi noteerde een daling van 20%. Volkswagen kondigde een reorganisatie aan waarbij 100.000 banen verdwijnen. En dan nog het weer. De middag verloopt zonnig met maar hier en daar wat sluierbewolking. Het wordt 14 graden in het noorden tot lokaal 18 in het zuiden bij een zwakke tot matige zuidenwind. Tot zover het nieuws.
1: Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door Safety Trading. Jouw expert in werkschoeisel, werkkleding en persoonlijke beschermingsmiddelen sinds 2004.

0: geen pistache. Ik heb nooit gewacht op je kozijn. Tja.
1: Heb je deze week al gestemd op de powerplaat?
2: Nee?
1: Ga dat dan gauw even doen. Je kan stemmen op onze website en onze app. Of stem aanstaande woensdag op onze Insta-stories.
3: Kanshebber nummer 1. Release yourself, fix up what was, it'll set you
1: free. Take a breath. Kanshebber nummer 2. Call it

0: Ik ben Edward Niesing, dit is het nieuws. Goedemiddag. Schepen op de IJssel kunnen weer in beide richtingen varen tussen Arnhem en Zutphen. De stand van de rivier is gestegen en daarom is het eenrichtingsverkeer vandaag opgeheven, meldt Rijkswaterstaat. De vaarbeperking gold sinds 2 weken na aanhoudende lage waterstanden in de rivieren. Op verschillende plekken was de vaargeul te ondiep om veilig verkeer in 2 richtingen te kunnen garanderen. Vorig jaar ondergingen 163 meisjes jonger dan 15 jaar een abortus. Dat is ruim 2,5 keer meer dan het jaar daarvoor, toen 65 behandelingen werden geregistreerd. Dat blijkt uit cijfers van de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd. Bij tieners van 15 tot en met 19 jaar steeg het aantal met 6% naar 2918. De inspectie kan daarvoor geen verklaring geven. De Oekraïense minister van Buitenlandse Zaken heeft vandaag in Luxemburg Europa opgeroepen daadkrachtig op te treden en de vrede te herstellen. Hij verwees daarbij naar recente ontwikkelingen, waaronder de dieseldeal tussen de Verenigde Staten en Rusland afgelopen vrijdag en uitspraken van president Trump dat Oekraïne schuldig is aan de oorlog. De politie heeft 2 mannen aangehouden op verdenking van betrokkenheid bij een dodelijke schietpartij in Nijmegen op 21 juli. Daarbij kwam een 18-jarige man uit Rotterdam om het leven. De verdachten zijn een 19-jarige man uit Amsterdam en een 21-jarige man uit Hoorn. Ze zitten vast en worden verhoord. De aanleiding van de schietpartij wordt nog onderzocht. En dan nog het weer. De middag verloopt zonnig, met maar hier en daar wat sluierbewolking. Het wordt 14 graden in het noorden tot lokaal 18 in het zuiden, bij een zwakke tot matige zuidenwind. Tot zover het nieuws.
1: Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door Safety Trading en Lelydorp Catering.

vrouwensport? Hou je van vrouwensport? Dan luister je iedere dinsdagavond van 6 tot 8 naar Gelijkspel met Monique en Deborah. En we hebben nog meer, want elke donderdag van 6 tot 7 kun je luisteren naar Gelijkspel Vertel. Iedere week met een bijzondere gast.

0: Ik ben Edward Niesing, dit is het nieuws. Goedemiddag. Schepen op de IJssel kunnen weer in beide richtingen varen tussen Arnhem en Zutphen. De stand van de rivier is gestegen en daarom is het eenrichtingsverkeer vandaag opgeheven, meldt Rijkswaterstaat. De vaarbeperking gold sinds 2 weken na aanhoudende lage waterstanden in de rivieren. Op verschillende plekken was de vaargeul te ondiep om veilig verkeer in 2 richtingen te kunnen garanderen. Vorig jaar ondergingen 163 meisjes jonger dan 15 jaar een abortus. Dat is ruim 2,5 keer meer dan het jaar daarvoor, toen 65 behandelingen werden geregistreerd. Blijkt uit cijfers van de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd. Bij tieners van 15 tot en met 19 jaar steeg het aantal met 6% naar 2918 zwangerschapsafbrekingen. De inspectie kan daarvoor geen verklaring geven. De politie heeft 2 mannen aangehouden op verdenking van betrokkenheid bij een dodelijke schietpartij in Nijmegen op 21 juli. Daarbij kwam een 18-jarige man uit Rotterdam om het leven. De verdachten zijn een 19-jarige man uit Amsterdam en een 21-jarige man uit Hoorn. Ze zitten vast en worden verhoord. De aanleiding van de schietpartij wordt nog onderzocht. Uit onderzoek van Kieskompas onder 14.000 vrouwen blijkt dat 2 op de 3 vrouwen zich niet gehoord voelen in de zorg bij het bespreken van symptomen of behandelopties. Slechts 1 op de 5 vindt dat zorgprofessionals goed luisteren. Ook op het werk durft 2 op de 3 vrouwen gezondheidsklachten niet te bespreken, wat hun productiviteit negatief beïnvloedt. En dan nog het weer. De middag verloopt zonnig, met maar hier en daar wat sluierbewolking. Het wordt 14 graden in het noorden tot lokaal 18 in het zuiden, bij een zwakke tot matige zuidenwind. Tot zover het nieuws.
1: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Het is al behoorlijk druk op de wegen voor dit tijdstip. Ongelukken veroorzaken namelijk veel vertraging. 250 kilometer bij elkaar, zo heb je een uur op onthoud op de A16. Breda, Rotterdam. Al bij knooppunt Ridderkerk gebeurde een ongeluk. Er zijn maar 2 rijstroken vrij daar. Omrijden via Zevenbergen en de Haringvlietbrug over de A17, de A59 en de A29. Op de A16 de andere kant, of vanuit Rotterdam naar Breda. Een 30 minuten vertraging tussen Rotterdam, Feyenoord en Zwijndrecht. 7 kilometer file daar. En op de N217 Dordrecht-Spijkenisse alweer 20 minuten oponthoud voor de aansluiting met de A29. 2 kilometer langzaam rijdend verkeer. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Achter aansluiten, de soundtrack van de file.
3: Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door Safety Trading en Lelydorp Catering.

0: Dat was Dua Lipa met Hallucinate. Maar zorg er alsjeblieft voor dat je niet hallucineert als je nu achter het stuur zit.
1: Feestje in de file met achteraansluiten.
0: Want dat is onhandig, krijgen we ongeluk. En dat willen we niet, hè, Noah?
2: Nee, zeker niet.
0: Nee, want wij zijn hier tot 6 uur alleen maar met positive vibes.
2: Yay!
0: Yay! Welkom bij achteraansluiten hier op Girl Power Radio. En wij gaan zo meteen samen met jou achteraansluiten.
2: Gezellig.
0: Ja, dat vind ik ook. We gaan, een rondje Nederland doen dit komende half uur. En daar hebben we een autootje voor nodig. Dus Noah, aan jou de vraag, welke auto gaan we vandaag rijden? Is dat deze, de rode Fiat Panda? Of is dat deze, de groene BMW? Okay. Of je mag als je wil ook nog deze lelijke eend kiezen.
2: Ja, ik vind groen een mooie kleur.
0: Je vindt groen een mooie kleur?
2: Ja, dus waarom niet groen?
0: Een groene BMW?
2: Graag.
0: Gezellig. Nou, dan gaan wij lekker voor de groene BMW. Gaan we doen. En dan zometeen hebben we ook nog een lekker snackie nodig voor onderweg. Die mag jij ook gaan kiezen. Maar niet voordat wij natuurlijk zijn opgestart en weggereden. Dus ik zou zeggen, doe je anders je gordel even om.
2: Ja. Ik ben nu bezig.
0: Super.
2: Dankjewel.
0: Top. Dan starten we hem. Hoppa. Nou. Dan gaan we zo meteen naar de eerste bestemming. Eerst nog even wat lekkers uitkiezen. Maar dat komt zo meteen. Tot 6 uur achteraan sluiten met Noah en Hugo vandaag. We gaan langs Zevenaar, Reek en Amsterdam. Maar waar we eerst heen gaan, dat is aan jou, Noah. Dat wil ik graag zo van je horen.
2: Ik ga erover nadenken.
0: Gossip.

0: Counting Crows, Vanessa Carlton, Big Yellow Taxi. En wij zitten niet in een Big Yellow Taxi, maar we zitten in een dikke groene BMW. Ja, ja, ja.
1: Feestje in de file met achteraansluiten.
0: Want wij gaan ook achteraansluiten, Noah.
2: Gezellig, ja.
0: Tot 6 uur. Hey, als wij in een auto achteraan gaan sluiten en we gaan op roadtrip.
2: Oh, leuk, ja. Okay.
0: Dan moeten we natuurlijk wel even wat te snacken hebben.
2: Ja, anders duurt het allemaal een beetje lang.
0: Toch?
2: Ja.
0: Dat dacht ik.
2: Ja.
0: Nou heb ik 2 snackies meegenomen. Iets zoets en iets hartigs.
2: Oké. Okay.
0: En jij mag kiezen wat we gaan consumeren.
2: Wat zijn de keuzes?
0: Nou, waar hoop je op?
2: Ja, eerlijk, alles altijd wel een beetje goed bij mij.
0: Dus oh, nou, dat is lekker makkelijk.
2: Ben niet zo moeilijk.
0: Ben jij een beetje van de specerijen en de pittige eten?
2: Nou, ik kan niet heel goed tegen pittig eten.
0: Oeh, nou, dan hoop ik dat je hier wel tegen kan. Want de eerste is van The Spice Girls, Spice Up Your Life. Nou, dat is de hartige keuze.
2: Mm-hmm.
0: En voor zoet hebben we, ja, iets wat je sowieso wel lekker vindt, denk ik. Namelijk Watermelon Sugar. Watermelon Sugar, high. Ja, de grote vraag. Wat ga jij kiezen?
2: Ik denk niet dat het als een hele grote verrassing gaat komen.
0: Oké.
2: Okay. Als een One Direction fan.
0: Ja, ik denk dat ik hem al aan zie komen. Ja, dat is oké. Okay. Nou, dan is dat, gaan we sowieso Watermelon Sugar draaien voor je.
2: Graag. Ja.
0: Maar waar gaan we als eerste heen rijden? Gaan we als eerste naar, want we hebben 3 keuzes. We gaan naar Amsterdam vandaag. We gaan naar Zevenaar en we gaan naar Reek. Dat laatste ligt in Brabant. Waar wil je als eerste heen?
2: Ja, doe maar eens, Zevenaar.
0: Zevenaar?
2: Ja.
0: Gaan we daar als eerste heen.
2: Is goed.
0: Top. Gaan we dat doen na deze.

0: and sugar.
1: Watermeloen, suiker, hoog. Ja, dat is van Harry Styles. Tenminste, zo heb ik het even vrij vertaald. En ik denk wel dat het aardig klopt, toch?
2: Ja, ik denk dat je die cover wel op mag gaan nemen, denk
1: Hoppa.
2: Ik.
1: Wij zitten
3: feestje in de file met achteraansluiten.
1: Precies, wij zitten ondertussen in onze groene BMW. En wij zijn gereden naar Zevenaar.
2: Wauw.
1: Ja, als het rijmt, dan is het waar. Kijk. Want vorige week was het daar kinderboekenweek. En met de overal in Nederland, maar ook dus in Zevenaar. Mm-hmm. En ja, de Nederlandse jeugd, de leesvaardigheid, die gaat zwaar achteruit. Dus het is zaak dat we gewoon wat meer gaan lezen met de kids. Ja, en de bibliotheek in Zevenaar had daarom best wel een ludieke actie. 50 kinderen mochten namelijk een nachtje slapen dit weekend in de tenten in de bieb.
2: Oh, zo leuk.
1: Dat is toch wel heel cute.
2: Dat wil ik ook doen eigenlijk.
1: Nou, jij bent geen 11 jaar meer. Tenminste,
2: nee, helaas.
1: Gok ik.
2: Nee, net niet meer.
1: Net niet meer 12, ja. Hè? Ja. Helaas, het was tot en met 11. Er was een avondprogramma met DJ's en workshops. Voorlezen kon je doen. Je kon allemaal spelletjes doen. En dan om 11 uur gingen de lichten uit. Want dan was het de bedoeling dat al die kids hun nestje ingaan. Mm-hmm. Nou, of dat ook gebeurde. En zijn deze kinderen eigenlijk... Ja, hadden ze de verwachting dat deze kinderen... op tijd gaan slapen?
4: Ja, dat is de grote vraag. Daar gaan we straks achterkomen. Ja. Ik denk...
1: Oh, ik denk, ze zijn nog iets erachteraan, maar dat zit er niet meer achter. Ze dacht dat het heel gezellig wordt. Daar kwam het eigenlijk op neer.
2: Ja, maar ik denk niet dat ze op tijd zijn gaan slapen.
1: Nee, dat denk ik ook niet. We moeten toch? Eigenlijk even bellen om te vragen.
2: Ik ben wel benieuwd. Inderdaad.
1: Ja, ik ben ook wel nieuwsgierig. Ja. Nou, laten we eens kijken of we dat nog achter gaan komen. Hey, waar gaan we nu heen met ons? Waar gaan we nu heen met ons autootje? Gaan we naar Amsterdam of gaan we naar even zien Reek?
2: Ja, Amsterdam doen.
1: Is helemaal goed. Gaan we doen. Dan rijden we daar rustig heen. En dan kun jij lekker luisteren naar Mamacita, de Black Eyed Peas.

0: Mamma sitta.
1: Ja, ja. Van de Black Eyed Peas, Ozuna en J. Ray Zol. Ja, wij zijn ondertussen onderweg naar...
2: Amsterdam.
1: Amsterdam. Welkom bij Achter Aansluiten met Hugo en Noah tot 6. En we zijn een rondje Nederland aan het rijden. Wat gebeurt er overal? Ja, en we zijn in onze prachtige groene BMW die jij vandaag hebt uitgekozen.
2: Ja.
1: Aangekomen in Amsterdam. En als je vrijdag naar de middagshow hebt geluisterd, dan weet je wat er dit weekend in Amsterdam heeft plaatsgevonden. Namelijk, Noah?
2: De Mannenmars.
1: De Mannenmars. En nee, dat is niet een soort equivalent van die chocoladereep en dan door een mannenmars of zo wat je kunt eten. Nee, het is een daadwerkelijke mars lopen.
2: Ja.
1: Voor, tegen of over vrouwengeweld en vrouwenemancipatie en gelijkwaardigheid van vooral eigenlijk vrouwen.
2: Mm-hmm.
1: Wat vind je daar nou van dat ze dat gedaan hebben?
2: Ja, ik vind het echt een heel goed ding dat ze het doen. Alleen wat ik wel had begrepen, wat ik niet helemaal snapte, is dat het is natuurlijk voor mannen vooral. En volgens mij vrouwen mochten niet echt meelopen. Of was dat niet het geval? Heb ik dat verkeerd begrepen?
1: Nou ja, het was in principe wel een oproepje zo van laten we het met de mannen gaan doen.
2: Ja.
1: Zo mannen, kom daarheen. Ja, en ja. Ja.
2: Ja. Ja, ja.
1: Ja, weet je, er was misschien niet al te goed over nagedacht.
2: Ja.
1: Misschien. Het was misschien. Onhandig. Beetje
2: mannenonhandigheid. Het is net onhandig vooral.
1: Want ik herken het ook wel, hoor. Dan denk ik, nou, nu ga ik als man, als ik met mijn vriendin wil ruzie heb, zij wil iets oplossen, ik ben het vooraan aan het doen. En dan zegt ze, laat mij dat gewoon nou doen.
2: Ja.
1: Dan denk ik, oh ja, dit is natuurlijk ook gewoon vanuit mijn onhandigheid gedaan.
2: Het gaat gewoon om de samenwerking wat dan belangrijk
1: ja,
2: is,
1: ja, doe
2: toch?
1: Het dan. Precies. Ja. Dat is het hem.
2: Ik denk dat het met dit dus een beetje hetzelfde geval is.
1: Nou, dat denk ik
2: maar
1: ook.
2: Maar er zal een goed idee achter zitten en ik denk dat het goed is dat ze het doen.
1: Vast en zeker, dat mogen we ook niet ontkennen. Maar er is nog een dingetje, namelijk die slogan. Ik weet niet of je die gehoord hebt. Een van die leuzen die ze hebben geroepen. Nou, dat klonk zo.
3: Ik vond het net wel even leuk toen werd iemand inzetten van een echte vent die vraagt consent. Dat is een mooie.
1: Op zich goed.
2: Ja.
3: De mannensfeer is mega skeer.
1: Ja, goed. Het is op zich.
2: Ja.
1: De manosfeer is mega skeer.
2: Period. Ja. Ik kan het niet beter kunnen zeggen.
1: Die houden we erin. We gaan zo meteen nog even naar Reek. Dat is de laatste plek waar we vandaag even gaan kijken. Ja. Nou, we gaan alweer. Oké, tot zo.
2: Joejoe.
1: Dit is trouwens Love Unlimited met die track I'm So Glad That I'm A Woman. Ben jij blij dat je een vrouw bent eigenlijk?

0: Unlimited. I'm so glad that I'm a woman. Je hoort het ze zingen. En zometeen gaan we nog eventjes naar Reek. Dat is onze laatste plek die we vandaag aanhalen. Want daar is ook iets bijzonders.
1: Ben daar, heel benieuwd.
0: Ja, daar vieren ze eigenlijk de komst van een supermarkt.
1: Oké. Okay. Ja. Wat is daar zo bijzonder aan dan?
0: Nou, dat ga ik je zo vertellen.
2: Staan we stil of rijden we? Dit zijn de files.
3: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Bijna 500 kilometer file op de Nederlandse wegen. Het is wat drukker dan gebruikelijk, maar dat komt door een aantal ongelukken die veel vertraging veroorzaken. Vooral in het zuiden en bij Rotterdam. Ta 16 Breda Rotterdam. 18 kilometer file tussen Zevenbergse Hoek en knooppunt Ridderkerk met meer dan een uur vertraging. Komt door politieonderzoek na een ongeluk. Er zijn maar twee rijstroken open. Omrijden doe je via Zevenbergen en de Haringvlietbrug over de A17, de A59 en de A29. De A28 is de linkerrijstrook dicht vanuit Utrecht naar Zwolle bij Nijkerk na een ongeluk. 9 kilometer file en 40 minuten vertraging daar. Helemaal in het zuiden van het land een kapotte auto op de A76 vanuit Aken naar Geleen. Bij Nut Centrum 4 kilometer file en een half uur vertraging. Daardoor file op de N281 Vaals-Heerlen bij knooppunt Tenesse 3 kilometer file en een uur tijdsverlies. En op de N217 vanuit Dordrecht naar Spijkenisse voor de aansluiting met de A29 5 kilometer file en een half uur tijdsverlies. En dat heeft weer te maken met de problemen op de A16.
4: En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Je luistert nog steeds naar Achteraansluiten op Girl Power Radio.

0: vastzit in iemands tattoo, doe je dat toch eigenlijk, vraag ik me dan af, Noah.
1: Dat is een hele goede vraag.
0: Ja, ik stel ook alleen maar goede vragen, maar...
1: Ja, als je het maar zelf zo zegt, hè?
0: Nou, ja, precies.
2: Feestje in de file, met achteraansluiten.
0: We zijn nog steeds onderweg met onze groene BMW. Ja, ja, en we zijn in Amsterdam aanbeland voor een rondje Nederland.
1: Ja.
0: Nee, we zijn niet in Amsterdam.
1: Nee, daar zijn we net geweest.
0: Daar komen we net vandaan.
1: Waar gingen we ook weer naartoe?
0: Wij gingen naar Reek.
1: Juist, dat was het.
0: Reek, ja, ik snap dat je het niet kent. Klein dorpje in Brabant.
1: Nee, nog nooit van gehoord inderdaad.
0: Nee, nou, in Reek is ook niet al te groot. Want vandaag is het 12 oktober. En het is een dag vol vieringen en meipalen. Zo was er ooit een Mexicaanse voetbalclub die 100 jaar geleden werd opgericht. Precies 70 jaar geleden overigens kregen wij al onze allereerste vrouwelijke minister van Nederland.
1: Oh.
0: Marga Klompé.
1: Oh, cool.
0: Ja, dat is vandaag 70 jaar geleden. Maar in Brabant, daar is het echt feest. Want in Reek bestaat de Aldi 5 jaar in dat dorp.
1: Wauw.
0: Ja, het is werkelijk waar. Fenomenaal. Want ze hebben 5 jaar geleden het gigagroot gevierd. Luister, echt, ze waren blij. Ze waren zo ontzettend blij.
3: We gaan naar de Aldi. Heel de week is op de been. Samen naar de Aldi. Ja, daar moet je heen.
0: Ja. Dit is toch geweldig.
1: Wat leuk. Waarom zijn ze daar zo blij mee?
0: Nou, waarschijnlijk omdat er geen buurtsuper was.
1: Maar je moet toch ergens je boodschap vandaan halen?
0: Ja, in het nabijgelegen stadje of dorpje.
1: Oh, oké.
0: Maar in de buurt was er geen Aldi. Of tenminste, misschien was er wel een supermarkt, maar in ieder geval geen Aldi.
1: Okay.
0: En daar zijn ze heel blij mee dus.
1: Ah, oh, wat leuk.
0: Dit was 5 jaar geleden. En ze vieren het vandaag natuurlijk ook weer.
1: Ja, tuurlijk.
0: Hartstikke leuk. Zometeen even powerplaatjes door.

0: Molly, Ime, en dan kom je nou er net in. Geen zorg, hij komt de hele week terug. Want dit is dus de powerplaat van deze week.
1: Feestje in de file met achter aansluiten.
0: En dan wordt het ook tijd om de powerplaten van volgende week, de kanshebbers, even met je door te nemen. Want iedere week hebben wij 3 platen.
1: Mm-hmm.
0: Die eventueel de kans powerplaat worden van volgende week. En dan komt die iedere 2 uur op deze zender hier op Will Power Radio.
1: Ik ben heel benieuwd. Ik heb ze nog niet gehoord.
0: Nee, ik ook niet. Ik vind het erg. Ik vind het heel bijzonder. Ik ben heel benieuwd. Heb je wel eens in een prela of in een rela of heb je wel eens een kwarrel gehad?
1: Wat een vraag.
0: Ja.
1: Nee, niet echt.
0: Nee?
1: Nee.
0: Nee.
1: Ik ben altijd een beetje drama-free als het op dat soort dingen aankomt. Heerlijk.
0: Dus jij doet ook niet aan kwaliteitsscharrels voor de mensen die niet weten wat een kwarrel is?
1: Nee, dat wist ik trouwens ook niet. Daarom dacht ik echt wat...
0: Oh! Nou, er schijnt dus... dit heb ik laatst geleerd, hè. En jij bent jonger dan ik. Dus ik had eigenlijk verwacht dat jij dit wel zou weten.
1: Oké. Okay.
0: Want dit is echt zo'n Gen Z... Ben jij Gen Z'er? Ja.
1: Ja. Wat, jij niet meer?
0: Nou, ik, bij mij is het, verschilt het per onderzoek ongeveer.
1: Wie zegt welke generatie? Maar dan ben je een zillennial, denk ik.
0: Ik ben een... Is daar een woord voor? Is daar ook al een woord voor?
1: Ja, maar dat vind ik dus dat ik dat ook ben.
0: Een zillennial. Welk bouwjaar ben jij?
1: 2001.
0: Nee, dan ben je echt niet meer. Nee, echt niet. Nee, daar gaan we... Dit is een andere discussie. Waar ik heen wilde was... Je hebt dus gradaties van... Je gaat met iemand op date.
1: Ja.
0: Ik vind iemand leuk. Hartstikke leuk. Dan ga je eerst daten.
1: Ja.
0: Nou, doe je dat vaker... Dan ga je op een beetje scharrelen, toch? Zo noem je dat.
1: Ja.
0: En als het dan meer wordt dan scharrelen... Wordt het kwarrelen.
1: Kwarrelen?
0: Ja.
1: Okay.
0: Kwarrel, een kwaliteitsscharrel. Dus
1: echt,
0: het is meer dan een schorrel.
1: Ik heb nooit van gehoord.
0: Wil je er dan nog geen dingetje op plakken? Geen label. Maar vind je wel dat je bijna een relatie hebt? Dan wordt het een prela.
1: Een prela.
0: Ja.
1: Ja, die heb ik wel een keer gehoord.
0: Oké. Nou, heel goed. En als je er dan heel goed bezig bent, dan is het rela natuurlijk.
1: Ja,
0: en daarna is het gewoon ex.
1: Nou, uit. Ja.
0: Uit. Ex, klaar. Over.
1: Mm-hmm.
0: Nou heeft Mercer Henderson een liedje gemaakt over de prela, de situationship. Zo wordt het dan ook wel.
1: Dat ken ik dus weer wel.
0: Nou, wat is nou...
1: De Engelse versie ervan.
0: Maar is situationship te vergelijken met een prela?
1: Misschien meer met, wat zijn nou? Kwarrel.
0: De kwaliteitsscharrel?
1: Ja.
0: Ja, oké. Okay. Ja, nou, goed. Dus Mercer Henderson heeft daar een plaatje over gemaakt. Dus over de situationship. En ze vindt het eigenlijk wel lekker zo. Ze wil er graag in blijven.
1: Oh.
0: Daar komt het eigenlijk op
1: Vaak
0: neer.
1: Hoor je tegenovergestelde.
0: Ja.
1: Toch?
0: Maar deze vrouw, nee.
1: Oké. Okay.
0: Die denkt, het is
1: goed
0: wel
1: zo.
0: Goed zo.
1: Ja.
0: Dus casually complicated.

0: Casually Complicated. Mercer Henderson van die 23-jarige singer-songwriter uit Amerika. Als kanshebber op de powerplaat. Wat vond je?
1: Ja.
0: Best prima, hè?
1: Best prima, inderdaad. Ja. Ik heb inderdaad.
0: Het is gewoon Casually Complicated. Ja.
1: Ja, duidelijk.
0: Duidelijk. Niks meer aan doen. Zo later. De volgende. Heb jij toevallig, weet jij iets, Kat Burns?
1: Heel toevallig weet ik iets.
0: Vertel.
1: Ja. Is it that deep? Dat vraagt zij zich af.
0: Oh, ik dacht dat je dit nu aan mij vroeg. Geen idee.
1: Ook, ja. Het is de titel van het nummer. En Kat Burns is een Britse zangeres. En dit nummer is dus een preview van een aankomend derde studioalbum. Waar zij dus mee uit gaat komen.
0: Oké.
1: En het nummer gaat over het loslaten eigenlijk van te veel over dingen nadenken. Vandaar dus Is It That Deep. Om je eigenlijk wat positiever misschien een mindset te hebben. Wat optimistischer. Minder angst te hebben over dingen. Of dagelijkse zorgen te hebben. Dus het moedigt eigenlijk aan om dus gewoon wat...
0: Positiever
1: in het leven staan, wat positiever na te denken.
0: Optimistisch denken, verpakt in een muzikaal jasje. Dat is dus eigenlijk wat Kat Burns ons voorschotelt. En mocht jij je nou nog afvragen, waar zijn we mee bezig? Nou, de powerplaat kanshebbers doornemen hierbij achteraan.

0: deep.
1: Oh, Cat Burns, wat een fantastische plaat is dit, zeg.
0: Echt een hele mooie stem ook.
1: Wauw, diep en krachtig. Ik
0: ja,
1: zeg.
0: Ik ben hier nu al wel fan van.
1: Ja, ik ook. Maar ja, het gaat niet om ons, hè. Het gaat om jou. Want de powerplaat kanshebbers voor volgende week, die heb je er nu twee van gehoord. En we hebben er nog eentje te gaan.
0: Mm-hmm.
1: En dit is weer zo'n typisch gevalletje van ja, de kracht van social media. Laten we het daar eens even op houden.
0: Je favoriete ding.
1: Mijn favoriete ding. Viel het zo erg op dat ik hier met mijn ogen zat te rollen. Ja.
0: Een beetje maar. Een
1: beetje maar. Nou, ik heb er gewoon zo. Nee, het is leuk voor artiesten zoals Fauzia dat ze viral gaat en dan alsnog een hit scoort.
0: Zeker, ja.
1: Want meestal bij de powerplaten hebben we alleen maar hele nieuwe tracks.
0: Mm-hmm.
1: Ik bedoel, ze zijn dan nog warm om aan te raken. Ze komen vers van de pers.
0: Ja.
1: Deze track is al in 2025 uitgekomen.
0: Bizar.
1: Toch?
0: Ja.
1: Ja, en nou moet jij eens even uitleggen hoe dat gaat met TikTok en liedjes en dan opnieuw populair worden. Ik snap daar niks van, maar jij wel, oude Zillennial.
0: Ja, nou, daar zijn we het trouwens over eens geworden ineens. Ja, ik weet toevallig in deze case, zeg maar,
1: ja.
0: Dat het dus inderdaad, het kwam in 2025 kwam het uit.
1: Ja.
0: Zij komt uit Canada, dus daar kennen ze het nummer al. En blijkbaar treedt ze dus op in een bruidsjurk met een zwarte sluier. En dat is dus online via TikTok inderdaad. Dan zien mensen dat, vinden ze dat heel cool. En is dat viraal gegaan. En nu is het dus weer ja, een opkomend nummer bijna. Terwijl het inderdaad een jaar geleden uitgekomen is.
1: Jeetje mina. En het is zo booming dat zij haar relatie daarvoor op het spel heeft gezet. Want ik weet dat haar ex toevallig, de ex van Fauzia, haar de keuze heeft gegeven. Of je gaat bij mij trouwen, of je gaat je muzikale carrière werken.
0: Wat?
1: Ja. Nou, Fauzia zei, hele dikke vinger. Ik ga gewoon lekker bezig met mijn muzikale carrière.
0: Precies.
1: Nou, dat deed ze. Nu is ze kans hebben op de powerplaat van volgende week. En deze track, Unethical, heeft een goede boost gekregen van TikTok.

0: prachtige stem van Votia. Een ethical. Als kans hebben de powerplaats. En heb je nog niet gestemd? Doe dat even via de website. Ja, wij zijn er tot 6 uur met achteraansluiten. We gaan nog heel veel dingen doen en heel veel goede muziek draaien. Zo komen de Bee Gees eraan. Lekker, hè?
1: Heerlijk. Ik ben heel erg fan van de Bee Gees.
0: Dat dacht ik al. Girl power.
2: Ik ben Edward Niesing. Dit is het nieuws. Goedemiddag. Bezorgdienst Picnic verwacht morgen duizenden extra bestellingen nadat Albert Heijn vandaag werd getroffen door een cyberstoring waardoor online bestellen niet mogelijk is. Picnic schaalt daarom de bezorgcapaciteit op. Moederbedrijf Ahold Delhaize haalde uit voorzorg systemen offline. Ook de Belgische supermarkt Delhaize ondervindt hinder van het incident. Vakbonden FNV en CNV maken zich zorgen over de toekomst van het chemiecomplex van Shell in Moerdijk. De ongeveer 1400 medewerkers worden in onzekerheid gelaten over scenario's zoals verkoop, opknippen of sluiting. Vakbondbestuurders Van der Kraats en Foppen willen ook afspraken maken over een sociaal plan. Op de veiligheidstop in Warschau verklaarde NAVO-opperbevelhebber-generaal Grinkiewicz dat de alliantie vijandelijke aanvallen zal tegenhouden en het operationeel gevechtssysteem zal uitschakelen. Hij benadrukte dat een conflict niet onvermijdelijk is en dat de NAVO uitsluitend een defensieve organisatie is, bedoeld om 1 miljard NAVO-inwoners te beschermen. Uit onderzoek van Kieskompas onder 14.000 vrouwen blijkt dat 2 op de 3 vrouwen zich niet gehoord voelen in de zorg bij het bespreken van symptomen of behandelopties. Slechts 1 op de 5 vindt dat zorgprofessionals goed luisteren. Ook op het werk durft 2 op de 3 vrouwen gezondheidsklachten niet te bespreken, wat hun productiviteit negatief beïnvloedt. En dan nog het weer. De middag verloopt zonnig, met maar hier en daar wat sluierbewolking. Het wordt 14 graden in het noorden tot lokaal 18 in het zuiden, bij een zwakke tot matige zuidenwind. Tot zover het nieuws.
3: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Drukke avondspits, 600 kilometer file bij elkaar. Ongelukken veroorzaken veel vertraging. In het zuiden van het land op de A2 vanuit de Belgische grens naar Eindhoven een pechgeval. Bij Maastricht Airport 7 kilometer file en 3 kwartier vertraging. De A15 Gorinchem-Rotterdam voor knooppunt Ridderkerk 18 kilometer file en 20 minuten vertraging. Want op de A16 vanuit Breda naar Rotterdam eerder vanmiddag al een ongeluk op knooppunt Ridderkerk. Daar staat nu 20 kilometer file vanaf knooppunt Zonzeel meer dan een uur vertraging, doordat er maar 2 rijstroken open zijn. Omrijden doe je via de Haringvlietbrug over de A17, de A59 en de A29 gaat niet helemaal filevrij. De andere kant op de A16 vanuit Rotterdam naar Breda. Een te hoge vrachtwagen voor de Drechttunnel. 9 kilometer file en een half uur tijdsverlies daar. En een half uur vertraging op de A28 vanuit Utrecht naar Zwolle bij Amersfoort-Vathorst. 7 kilometer langzaam rijdend verkeer. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
4: Je luistert nog steeds naar Achteraansluiten, het leukste fileprogramma van Nederland.
5: Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door Lelydorp Catering, de beste cateraar van Randstad en omstreken.

0: uit 75 alweer. Van de welbekende Bee Gees. Een iets minder bekende track dan al die anderen. Maar toch wel een van jouw favorieten, Noah.
1: Het is denk ik mijn grootste favoriet. Oh. Ja, ja.
2: Feestje in de file met achter aansluiten.
0: En waarom dan?
1: Gewoon, dat voel je gewoon. Ja,
0: wat voel je?
1: Gewoon, ik vind het een lekker nummer, ja.
0: Ja, nee, oké, dat mag.
1: Ja.
0: Maar jij zei, dit is vlak voor een discotijdperk.
1: Ja, want het meest bekend is natuurlijk inderdaad You Should Be Dancing en Night Fever en al die. Dat is inderdaad een discotijd, maar dit is nog van daarvoor. Toen deze wat meer rock and roll, iets meer soft pop, dat.
0: Ja, maar je zou kunnen zeggen dat dit de start is van hun discotijdperk. Want voordat het nummer opgenomen werd, wisten ze allemaal niet zo goed dat Barry zo hoog kon zingen,
1: dat
0: zeg maar.
1: Dat klopt inderdaad. Ja.
0: Toen ging hij in de studio staan en toen begon hij dit te zingen. En toen zeiden die producer en de overige bandleden zeiden, Barry, wauw. Nou, en toen, toen konden ze niks anders.
1: Dachten we moeten er iets mee.
0: Nou, ja. Dat is gelukt.
1: Zeker. Ja, vet.
0: Nog meer goede muziek hoor je hierbij achteraan sluiten tot 6 uur. Zometeen heb jij een praatplaatje meegenomen.
1: Klopt.
0: Daar ben ik heel benieuwd naar. En verder gewoon heel veel vrouwelijke artiesten zoals deze. Oh, nou, wanneer was dit? Meer dan 10 jaar geleden in ieder geval. Rihanna, samen met Ne-Yo.

0: met Achter aansluiten.
1: Ja, tot 6 uur, Noah. Hey.
2: Hi.
1: En nu gewoon deze kant, hallo. Hey, je hebt een praatplaatje meegenomen. Ik ben heel benieuwd. Vertel, wat wil jij horen en waarom?
2: Want wat is de datum vandaag?
1: Vandaag is het 12 oktober 2026.
2: Dat klopt. Goed zo. Maar op 12 oktober 1978...
1: Zo, dat is even snel gerekend.
2: Dat is even een tijdje...
1: 38 jaar geleden.
2: Wat goed van jou.
1: Nee, het is meer 48 jaar geleden.
2: Ik geloof je gewoon, hè. Want ik
1: hoeveel
2: ben...
1: zijn je nou?
2: 78.
1: 80, 98, 2008, 2008, 2028. Ja, 48 jaar geleden.
2: Ik ben niet zo snel aan rekenen, dus ik geloof jou.
1: Nou, ik deed alsof ik heel snel aan rekenen was, maar dat viel toch vies tegen, want ik moest het 3 keer overrekenen.
2: Maar ik geloofde gewoon toen je zei 38 of zo. Ja. Dat is hoe strak ik ben. Maar in ieder geval, toen draaide dus Grease in de Nederlandse bioscopen voor het eerst.
1: Ja.
2: En ik weet niet of je Grease een beetje een leuk film vindt.
1: Geen commentaar. Ik heb het gewoon nog nooit gezien.
2: Hoe kan je nog nooit Grease gezien hebben?
1: Ja, sorry. Ik leef...
2: Oh, wat erg.
1: Ja, dit is wel erg, hè? Ja.
2: Ga het nou kijken. Gewoon... Vanavond, vanaf omdat het vandaag dan... Wat, hoeveel zei je? 48 jaar geleden is dat het hier in Nederland in de bioscoop te zien was. Moest je het eigenlijk even gaan kijken.
1: Via welke streamingsplatform kun je dat zien?
2: Dat is een hele goede vraag.
1: Ik heb namelijk geen Netflix.
2: Oh.
1: En geen Videoland. En geen
2: wat
1: HBO.
2: Heb je wel iets?
1: Nee.
2: Oh. Je kan hem ook huren, denk ik, vast wel.
1: Huren?
2: Lekker ouderwet.
1: Goed. Ja, nou, ik zie nog wel eventjes Noah.
2: In ieder geval, ik hou wel heel erg van Grease. Maar dat komt ook een beetje omdat mijn moeder heeft mij die liefde wel een beetje doorgegeven. Blijkbaar, en zij vertelde mij dit, dat ze dus toen ze ongeveer 8 jaar was, dat ze zeker zo'n 10 keer naar de bioscoop is geweest dus om Grease te gaan kijken.
1: Wauw.
2: Dat ze dan of alleen of met een vriendinnetje ging. Want toen waren bioscoopkaars natuurlijk niet zo duur als ze nu zijn. Toen was het nog 2,50 gulden.
1: Tja, ja, dan kun
2: dat
1: je
2: betekent
1: nog wel
2: 10 keer voor mij, maar dat klinkt wel heel goedkoop in ieder geval.
1: Ja, dat is ongeveer 1,70 of zo.
2: Dat kan echt niet meer.
1: Maar goed, toen had je ook nog een brood voor 85 cent of 40 cent. Dus op zich, maar goed. Ja. Het waren af Grease, inderdaad. Ja.
2: In ieder geval, er zijn natuurlijk heel veel bekende nummers uit voortgekomen.
1: Ja.
2: Grease van Frankie Valli, dat ging platina.
1: Absoluut.
2: Summer Nights, Grease Lightning. Maar ook een nummer wat ook heel goed ging, was natuurlijk You're the One That I Want.
1: Oh, wat top. En zit daar ook een dansje bij?
2: Past wel.
1: Oh, ik dacht, jij ga je me nu leren.
2: Nee, dat weet ik eigenlijk niet.
1: Nou, dan gaan we gewoon luisteren.

0: Dan hebben we jouw guilty pleasure gehad, Noah.
1: Geweldig.
0: Nou, dan wil ik toch ook die van mij eventjes draaien.
1: Ik ben heel benieuwd wat nu gaat komen.
0: Ja, deze. Oh! Ja, Nielson.
2: Yeah.
0: Ja.
2: Ah, yeah.

0: haren los en de voeten de verkeerde kant op. Nou, dat is wat we hier ook in de studio hebben gedaan. Als je via Twitch meekeek, kon je dat zien. Niels On, sexy als ik dans.
1: Feestje in de file met achteraansluiten.
0: Tijd voor het dierengeluid.
2: Yay.
0: Daar heb jij zoveel zin in.
2: Altijd.
0: Eén dierengeluid, heel veel co-hosts die het allemaal proberen te raden. Het is nog maar beperkt gelukt. En elke dag is er eigenlijk weer een nieuwe kans, zoals vandaag. Spit je oren, Noah.
2: Ja, ik ga mijn best doen.
0: Ben je er klaar voor?
2: Nee.
0: Oh, dat is... Oké.
2: Maar kom maar door.
0: Ja?
2: Ja.
0: Dit is het geluid van vandaag. Nog een keertje horen?
2: Graag.
0: Het is geen vogel.
2: Wat?
0: Ja, denk er maar eventjes over na. Eerst even Rise Up, Yves Larocque. En dan kom ik bij je terug.

0: Rise Up. Yves La Rock.
1: Bij achteraansluiten op Girl Power Radio.
2: Feestje in de file met achteraansluiten.
1: En wij zijn op zoek naar dit dierengeluid. Dat wil zeggen, Noah, jij bent op zoek naar dat dierengeluid. Ik ben heel erg benieuwd of je überhaupt kon nadenken met deze heerlijke plaat op de achtergrond. Is dat een beetje...
3: Een beetje, ja. Maar inderdaad, je wordt wel een beetje afgeleid.
1: Je wordt wel ja, dat is toch lastig met goede muziek?
3: Ja, dat is waar.
1: Maar heb je enig idee of denk je, ja, dit is toch wel echt een giga raadsel?
3: Ja, het is wel een beetje een raadsel, maar ik moet wel iets zeggen, want anders vind ik het ook weer zo stom.
1: Ja, dat vind ik ook. Dus ik ben blij dat je wel wat gaat zeggen. wat ga je zeggen?
3: Ik zeg een hoe heet zo'n ding ook weer? Een cavia.
2: Oeh.
1: Ja, ik kan net niet goed rekenen.
3: Oh, net niet. Nee. Dan is het een hamster.
1: Nee, ook niet. Huh? Nee, ja, net niet. Het lijkt niet echt per se op.
3: Oh, oké, dan weet ik het niet. Het
1: zit in de Nederlandse bossen. Er zijn heel veel soorten van. Ja, dat is hem. Ja, ik weet dat je hem hebt. Hoe heet hij ook alweer? Stress.
3: Nu weet ik het niet meer.
1: Nee, nu weet je niet meer.
3: Hij... Jawel, nee, ja? Wacht, nee. En nee.
1: Zo. Ik heb nog nooit iemand. Ja, wil ik nog...
3: Nee, zeg het maar gewoon.
1: Een... Hij eet eikeltjes. Het zit in
3: ik
1: de boom.
3: Ik weet wat je bedoelt, ja. Maar ik weet even niet meer hoe die heet.
1: Een eekhoorn.
3: Juist, ja.
1: Girl power. Maar het is je vergeven, hoor.
3: Dankjewel.
1: Een klein beetje dan. Tot 6 uur. En zometeen gaan we ook weer complimentjes uitdelen. En we hebben iets over Suzanne en Fred.

0: Staan we stil of rijden we? Dit zijn de files.
1: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Drukke avond, spits. Veel drukker dan gebruikelijk, met name in Zuid-Holland. En het begon allemaal met een ongeluk op de A16 vanuit Breda naar Rotterdam voor de spits. Bij knooppunt Ridderkerk had er nog 24 kilometer file vanaf Breda Noord. Meer dan een uur vertraging doordat er maar twee rijstroken open zijn. Omrijden doe je via de Haringvlietbrug over de A17, de A59 en de A29. Gaat niet helemaal filevrij. Dat illustreert de file onder andere op de A17 vanuit Roosendaal naar Dordrecht. 3 kilometer bij knooppunt Klaverpolder met een half uur vertraging. Ook de andere kant op de A16, een vertraging vanuit Rotterdam naar Breda. Bij Dordrecht 13 kilometer file en een half uur tijdsverlies. Half uur vertraging op de A50 vanuit Eindhoven naar Os. Want er staat een kapotte vrachtauto op de rechterrijstrook bij Sint-Oederode. 8 kilometer file. En op de N7, Duitse grens Heerenveen bij Hoogkerk. Een ongeluk, twee rijstroken zijn daar dicht. En de vertraging een half uur.
2: En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Je luistert nog steeds naar Achteraansluiten. Het leukste fileprogramma van Nederland.
3: Sta jij vrijdag in de file? De 90's Loos laat je auto weer rollen. Luister vrijdag tussen 4 en 6 naar Monique en Paskina.

0: NSYNC, I Want You Back uit 96 alweer. En als jij van Halloween houdt, dan moet je even blijven opletten. Want vanaf volgende week hebben wij een fantastische winactie.
1: Ik hou wel heel erg van Halloween.
0: Ja, we gaan volgende week meer over vertellen. Maar ik dacht, jullie krijgen alvast een heel klein beetje te horen dat we een winactie gaan doen.
1: Spannend.
0: Ja, het heeft allemaal te maken met hele bijzondere prijzen en zo. Nou, weet je, je moet volgende week gewoon maar eventjes luisteren als je het lekker vindt.
1: Dat sowieso.
0: En in ieder geval nu tot 6 uur, want zometeen gaan we het even hebben over die, Suzanne en Freek. En verder hebben we natuurlijk nog complimentjes. Dat straks. Eerst alvast een beetje in de sfeer komen van Halloween.

0: Nou, er wordt in ieder geval gelachen, zullen we maar zeggen.
1: Feestje in de file met achteraansluiten.
0: We gaan het even hebben over Suzanne en Freek, want jij bent iets tegengekomen waarvan jouw oren zaten te klapperen.
2: Nou ja, er is wel iets heel bijzonders gebeurd in ieder geval. Ze staan namelijk binnen een week, want een week geleden hebben ze dus een nieuw nummer uitgebracht.
0: Ja.
2: Pijnstiller heet dat.
0: Ja.
2: En binnen een week staan ze dus nu op de nummer 1 in de Nederlandse top 40.
0: Oh, wauw.
2: Dus dat is heel snel.
0: En hebben ze dat ooit eerder gedaan op deze manier?
2: Nee, nog nooit. Ja, ze hebben wel nog al een keer eerder dus op 1 gestaan, maar ja. Toen... deden ze er 17 weken over om daar te komen.
0: Oh, wow.
2: En dat was in 2019 met het nummer Als het avond is. Dus dat is ook alweer een tijd geleden.
0: Ja, ja, ja.
2: En dus inderdaad een stuk langer erover gedaan om op 1 te komen. Dus dat is sowieso iets wat niet zo heel vaak gebeurt. Want eigenlijk, volgens mij de afgelopen jaren lukt het alleen Roxy Dekker met Sugar Daddy.
0: Steeds maar weer Roxy Dekker. Ja, helemaal goed.
2: En Joost Klein met Europapa. Om dus meteen nieuw, zeg maar, op 1 te komen. Dus en, dat is wel heel bijzonder.
0: En waar heeft het mee te maken, denk je?
2: Ja, ik weet niet. Ik denk dat ze sowieso echt heel goed bezig zijn. Ze hebben natuurlijk ook de Gelderdome hebben ze heel vaak uitverkocht. Ja, ben ik toevallig geweest trouwens. Vond ik een hele mooie show.
0: Oh, wat tof.
2: Ja, ja, ja. Dus ja, ik weet niet. Ik denk dat ze gewoon alles wat ze aanraken de laatste tijd, dat verandert gewoon in goud. Dat is wel heel bijzonder.
0: En je zei dat nieuwe album, heeft het daar dan misschien nog mee te maken?
2: Nou, in ieder geval, het album heet dus hetzelfde als die single. Dus het heet ook Pijnstiller.
0: Ja.
2: En dat gaat natuurlijk ook over de moeilijke periode die ze gehad hebben de afgelopen jaar. Inderdaad, sinds dat natuurlijk naar buiten kwam dat Freek ongeneeslijk ziek is.
0: Ja, ja.
2: Dat hij uitgezaaide kanker heeft. Dus voor hun, zoals ze het zeg maar gezegd hebben, is in ieder geval dat dit album dus in dat op zich ook heel bijzonder is. Dat het een manier is voor hun om de gebeurtenissen een beetje een plek te kunnen geven. En dat het een pijnstiller is in dat opzicht, denk ik. Dus dat is wel heel mooi.
0: Wauw. Nou, we gaan er naar luisteren. De track die binnen een week bovenaan stond. Van Suzanne en Freek. Pijnstiller.

0: Bruno. Wow, dat is het liedje voor zometeen, lieve mensen. Dit is nog helemaal niet voor nu.
1: Sneak peek.
0: Je weet in ieder geval nu wat we zo gaan draaien. Als jij blijft luisteren nog eventjes. Maar eerst is het namelijk tijd voor positiviteit.
1: Complimentje.
0: Ja. Ik ben deze week weer de straat op gegaan. En ik heb gevraagd, goh, wie wil jij een complimentje geven?
2: Goedendag, ik ben op zoek naar complimentjes voor iets of iemand. Is er iemand die jij een complimentje zou willen geven?
3: Ik wil Maya een compliment geven dat ze prachtig haar heeft.
1: Thank you.
4: Mijn moeder, omdat zij de beste persoon is.
5: Nou ja, mijn zusje misschien. Ja, nou dat ze het heel goed doet. En ze heeft 4 kinderen en ze staat nog steeds overeind met alles wat ze mee heeft gemaakt.
6: Iedereen om ons heen, omdat iedereen prachtig is.
7: Ik wil haar wel een complimentje geven. Dat ze zo aardig is. Dat merk ik gewoon elke dag.
8: Ik ben net bij het Cinekit Festival geweest. En mijn collega's hebben echt een hele leuke game neergezet. En ik vond het echt heel leuk om te spelen. Dus ik ben super trots op ze.
9: Dat is nou een hele positieve verkoopster. Een geweldige vrouw. Daar doe je echt heel graag je boodschapjes bij.
0: Nou, weten we dat ook weer.
1: Wat lief.
0: Ja, lief hè. Zoveel positieve.

0: Komen we alweer aan het einde van achteraansluiten van deze 12 oktober 2026. Dankjewel dat je er was, Noah.
1: Dankjewel dat ik er mocht zijn.
0: Morgen ben ik er weer. Maar ja, voor jou is er nog genoeg leuks te beleven. Zometeen na het nieuws hoor je uiteraard weer de powerplaat van de week voorbij komen. Bruno Mars komt eraan. Ik zie dat Shawn Mendes een plaatje voor je heeft klaarstaan. En deze. Tot morgen.

0: Ik ben Edward Niesing, dit is het nieuws. Goedemiddag. Een cyberaanval heeft honderden Franse supermarkten getroffen. Hackers drongen binnen via verouderde software van Deense koelapparatuur en stelden systemen in op 50 graden, waardoor winkels voorraden moesten weggooien. De schade in één winkel bedraagt zelfs 220.000 euro. Tegelijkertijd kampen Albert Heijn, Ethos, Gan en Gal met een cyberveiligheidsincident. Bezorgdienst Picnic verwacht daarom morgen duizenden extra bestellingen. Bij een ongeval bij Hendrik Ido Ambacht op de A16 is een dode gevallen. Twee anderen raakten zwaar gewond. Bij het ongeluk waren 3 auto's betrokken. Meerdere ambulances en een traumahelikopter werden ingezet. Vanwege het ongeluk zijn op de A16 3 van de 5 rijstroken gesloten. En dat geldt zeker tot 6 uur, meldt Rijkswaterstaat. De komende 10 jaar zijn 340.000 nieuwbouwwoningen nodig voor migranten als de huidige instroom net zo hoog blijft als nu. Dat blijkt uit onderzoek van het Economisch Instituut voor de Bouw. 60% van deze vraag komt op het konto van asielzoekers, meldt de Telegraaf. Het instituut onderzocht de effecten van migratie op de woningmarkt en onderscheidt daarbij arbeids- en kennismigranten en asielzoekers. Vakbonden FNV en CNV maken zich grote zorgen over de toekomst van het chemiecomplex van Shell in Moerdijk. De ongeveer 1400 medewerkers worden in onzekerheid gelaten over scenario's zoals verkoop, opknippen of sluiting. De vakbonden willen ook afspraken maken over een sociaal plan. En dan nog het weer. Vanavond neemt vanuit het westen de bewolking wat toe, maar het blijft voorlopig nog droog. Pas later in de avond kan hier en daar een enkele bui vallen. Het wordt tussen 10 en 14 graden. Vannacht trekken vanuit het zuidwesten wat buien over. De temperaturen variëren van 8 graden in het noordoosten tot 14 aan de kust bij een zwakke tot matige zuidenwind. Tot zover het nieuws.
1: Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door Safety Trading. Jouw expert in werkschoeisel, werkkleding en persoonlijke beschermingsmiddelen sinds 2004.

0: Ik ben Edward Niesing, dit is het nieuws. Goedenavond.
1: Een 32-jarige Marcel C. uit Spijkenissen is veroordeeld tot 2 jaar cel, waarvan 10 maanden voorwaardelijk, wegens het doorspelen van vertrouwelijke politieinformatie in ruil voor cocaïne en geld. Ook mag hij 5 jaar niet voor de overheid werken. Bij andere Nederlanders zijn veroordeeld voor het omkopen van de militair. Familieleden van bewoners op de psychogeriatrische afdeling van Nieuw-Tamarinde in Utrecht klagen over verwaarlozing. Een bewoonster werd 1 jaar lang niet gedoucht en de man zat dagelijks met vieze haren en nagels in zijn rolstoel en een kunstgebied werd maandenlang niet schoongemaakt. Zorginstelling Karijn erkent de problemen en wijt deze aan personeelstekorten. Een cyberaanval heeft honderden Franse supermarkten getroffen. Hackers drongen binnen via verouderde software van Deense koelapparatuur en stelden systemen in op 50 graden, waardoor winkels voorraden moesten weggooien. De schade in 1 winkel bedraagt zelfs 220.000 euro. Tegelijk kampen Albert Heijn, Gallegal en Ethos met een cyberveiligheidsincident. Bezorgdienst Picnic vraagt daarom morgen 1000 extra bestellingen. Bij een ongeval bij Hendrik Ido Ambacht op de A16 is een dode gevallen. 2 anderen raakten zwaar gewond. Bij het ongeval waren 3 auto's betrokken, meerdere ambulances en een traumahelikopter werden ingezet. Vanwege het ongeluk zijn op de A16 3 van de 5 rijstroken gesloten. De afsluiting duurt zeker tot 6 uur vanavond, zo meldt Rijkswaterstaat.
0: En dan nog het weer. Vanavond neemt vanuit het westen de bewolking wat toe, maar het blijft voorlopig nog droog. Pas later in de avond kan hier en daar een enkele bui vallen. Het wordt tussen 10 en 14 graden. Vannacht trekken vanuit het zuidwesten wat buien over. De temperaturen variëren van 8 graden in het noordoosten tot 14 aan de kust. Bij een zwakke tot matige zuidenwind. Tot zover het nieuws.
2: Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door Safety Trading en Leliedorp Catering.

0: Heb je deze week al gestemd op de Powerplaat?
1: Nee?
0: Ga dat dan gauw even doen. Je kan stemmen op onze website en onze app. Of stem aanstaande woensdag op onze Insta-stories.
2: Kanshebber nummer 1. Release yourself, fix up what was, it'll set you
0: free. Take a breath. Kanshebber nummer 2.

0: Dit is het nieuws, ik ben Sander Verschoor. Minister Hermans schrapte 13 weken echo per 1 januari 2028 definitief. Dit na een advies van de Gezondheidsraad om de echo niet in te voeren als vast onderdeel van de geboortezorg. De uitslagen bleken onbetrouwbaar, vrouwen werden onnodig doorverwezen en afwijkingen werden gemist. Hermans wil zwangeren beschermen tegen onnodige ongerustheid door vals alarmuitslagen. De internationale luchthaven van Riyadh blijft gesloten tot zaterdagavond 11 uur Nederlandse tijd. Dit na herhaalde aanvallen door Houthis uit Jemen. De zwaarste aanval kostte 13 mensen het leven en verwondde meer dan 300 personen. KLM vliegt tot en met 31 oktober niet naar Riyadh en Dammam. Een 32-jarige marechaussee uit Spijkenissen is veroordeeld tot 2 jaar cel, waarvan 10 maanden voorwaardelijk, wegens het doorspelen van vertrouwelijke politieinformatie in ruil voor cocaïne en geld. Ook mag hij 5 jaar niet voor de overheid werken. Twee andere Nederlanders zijn veroordeeld voor het omkopen van de militair. Familieleden van bewoners op de psychogeriatrische afdeling van Nieuw Tamarinde in Utrecht klagen over verwaarlozing. Een bewoonster werd 1 jaar lang niet gedoucht en de man zat dagelijks met vieze haren en nagels in zijn rolstoel en een kunstgebied werd maandenlang niet schoongemaakt. Zorginstelling Karijn erkent de problemen en wijt deze aan personeelstekorten. Tot slot het weer. Vanavond neemt vanuit het westen de bewolking toe, maar het blijft voorlopig nog droog. Pas later in de avond kan hier en daar een enkele bui vallen. Vannacht trekken vanuit het zuidwesten wat buien over. De temperaturen variëren dan van 8 graden in het noordoosten tot 14 aan de kust. En tot zover het nieuws.
1: Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door Safety Trading. Jouw expert in werkschoeisel, werkkleding en persoonlijke beschermingsmiddelen sinds 2004.

0: Dit is het nieuws, ik ben Sander Verschoor. De Europese Unie kiest voor diplomatie om het internationaal strafhof in Den Haag te beschermen tegen Amerikaanse sancties. Na overleg in Luxemburg besloten ministers van Buitenlandse Zaken voorlopig geen harde tegenmaatregelen te nemen. België wil strenger optreden, maar kreeg onvoldoende steun. De sancties gaan over 6 maanden officieel in. De Canadese premier Carney roept op tot nationale eenheid voor het referendum in Alberta op 19 oktober. Kiezers beslissen dan of ze Canada willen verlaten of een proces starten voor een definitief referendum. Volgens peilingen steunt slechts 25% van de Albertaanse bevolking daadwerkelijk afscheiding van Canada. Minister Hermans schrapte 13 weken echo per 1 januari 2028 definitief. Dit na een advies van de Gezondheidsraad om de echo niet in te voeren als vast onderdeel van de geboortezorg. De uitslagen bleken onbetrouwbaar, vrouwen werden onnodig doorverwezen en afwijkingen werden gemist. Hermans wil zwangeren beschermen tegen onnodige ongerustheid door vals alarmuitslagen. De internationale luchthaven van Riyadh blijft gesloten tot zaterdagavond 11 uur Nederlandse tijd. Dit na herhaalde aanvallen door Houthis uit Jemen. De zwaarste aanval kostte 13 mensen het leven en verwondde meer dan 300 personen. KLM vliegt tot en met 31 oktober niet naar Riyadh en Dammam. Tot slot het weer. Vanavond neemt vanuit het westen de bewolking toe, maar het blijft voorlopig nog droog. Pas later in de avond kan hier en daar een enkele bui vallen. Vannacht trekken vanuit het zuidwesten wat buien over. De temperaturen variëren dan van 8 graden in het noordoosten tot 14 aan de kust. En tot zover het nieuws.
1: Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door Safety Trading en Leliedorp Catering.

0: de zon. Weet je nog wat jij me zei? Dat je er altijd bent als ik je nodig heb.
1: Nee, ik ben het niet vergeten, nee. Wat jij me ooit hebt gezegd.

0: Dit is het nieuws, ik ben Sander Verschoor. Twee Turkse burgers zijn in Duitsland gearresteerd vanwege brandstichting bij een Starlink-station in Polen. De brand verwoestte het stroomsysteem en de noodgenerator. Polen vermoedt dat Russische inlichtingendiensten de sabotage organiseerden om internetdiensten voor het Oekraïense leger te verstoren. Rusland ontkent elke betrokkenheid. Meta heeft geen plannen om zijn AI-brillen, ook wel de gluurbrillen genoemd, uit de handel te nemen. Alex Himmel, de directeur van Meta's brillentak, reageerde vandaag op de commotie. Hij vergeleek de ophef met de introductie van de eerste smartphones met camera. Meta grijpt in wanneer algoritmes detecteren dat het indicatielampje is uitgeschakeld. De Europese Unie kiest voor diplomatie om het internationaal strafhof in Den Haag te beschermen tegen Amerikaanse sancties. Na overleg in Luxemburg besloten ministers van Buitenlandse Zaken voorlopig geen harde tegenmaatregelen te nemen. België wil strenger optreden, maar kreeg onvoldoende steun. De sancties gaan over 6 maanden officieel in. De Canadese premier Carney roept op tot nationale eenheid voor het referendum in Alberta op 19 oktober. Kiezers beslissen dan of ze Canada willen verlaten of een proces starten voor een definitief referendum. Volgens peilingen steunt slechts 1/4 van de Albertaanse bevolking daadwerkelijk afscheiding van Canada. Tot slot het weer. Vanavond neemt vanuit het westen de bewolking toe, maar het blijft voorlopig nog droog. Pas later in de avond kan hier en daar een enkele bui vallen. Vannacht trekken vanuit het zuidwesten wat buien over. De temperaturen variëren dan van 8 graden in het noordoosten tot 14 aan de kust. En tot zover het nieuws.
1: Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door Leliedorp Catering. De beste cateraar van Randstad en omstreken.

0: Dit is het nieuws, ik ben Sander Verschoor. Door IT-problemen heerst er chaos in Albert Heijn winkels. Dat meldt CNV-vakbondsvrouw Jacqueline Twerda. Medewerkers plakken voortdurend prijsstickers op schappen omdat vermelde prijzen niet kloppen, al bij de bonusaanbiedingen. Afrekenen bij de kassa gaat met kunstgrepen. De IT-systemen zijn naar verwachting dinsdagmiddag weer operationeel. Elon Musk heeft $366 miljoen geïnvesteerd in de Amerikaanse congresverkiezingen. En dat is meer dan zijn bijdrage van $290 miljoen aan Trumps presidentiële campagne. Het leeuwendeel, $158 miljoen, ging naar het Senate Leadership Fund. Anders dan eerder opereert Musk nu stilletjes en zette hij dit weekend 3000 betaalde wervers in voor de Republikeinse kandidaten. Twee Turkse burgers zijn in Duitsland gearresteerd vanwege brandstichting bij een Starlink-station in Polen. De brand verwoestte het stroomsysteem en de noodgenerator. Polen vermoedt dat Russische inlichtingendiensten de sabotage organiseerden om internetdiensten voor het Oekraïnse leger te verstoren. Rusland ontkent elke betrokkenheid. Meta heeft geen plannen om zijn AI-brillen, ook wel de gluurbrillen genoemd, uit de handel te nemen. Alex Himmel, de directeur van Meta's brillentak, reageerde vandaag op de commotie. Hij vergeleek de ophef met de introductie van de eerste smartphones met camera. Meta grijpt in wanneer algoritmes detecteren dat het indicatielampje is uitgeschakeld. Tot slot het weer. Vanavond neemt vanuit het westen de bewolking toe, maar het blijft voorlopig nog droog. Pas later in de avond kan hier en daar een enkele bui vallen. Vannacht trekken vanuit het zuidwesten wat buien over. De temperaturen variëren dan van 8 graden in het noordoosten tot 14 aan de kust. En tot zover het nieuws.
1: Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door Safety Trading en Lelydorp Catering.

0: Heb je deze week al gestemd op de Powerplaat?
1: Nee?
0: Ga dat dan gauw even doen. Je kan stemmen op onze website en onze app. Of stem aanstaande woensdag op onze Insta-stories.
2: Kanshebber nummer 1.

0: Dit is het nieuws, ik ben Sander Verschoor. Het meldpunt voor buitenlandse intimidatie gaat naar verwachting pas medio 2028 open, dat meldt het kabinet. Slachtoffers kunnen daar straks anoniem melding doen en hulp krijgen. De benodigde wettelijke basis ontbreekt nog. Het meldpunt werd 4 jaar geleden aangekondigd en volgens het ANP onderzoekt het kabinet tijdelijke alternatieven om slachtoffers eerder te ondersteunen. Na de moord op de politica Anne Whitecombe, lid van de anti-immigratiepartij Reform UK van Nigel Farage, gaat de Britse overheid de beveiliging van prominenten herzien. Minister van Binnenlandse Zaken Mahmoud verklaarde in het parlement dat de huidige regelingen tekortschieten. Whitecombe werd in juli met een hamer gedood in haar eigen huis. Door IT-problemen heerst er chaos in Albert Heijn winkels, dat meldt CNV-vakbondsvrouw Jacqueline Twerda. Medewerkers plakken voortdurend prijsstickers op schappen omdat vermelde prijzen niet kloppen, al bij de bonusaanbiedingen. Afrekenen bij de kassa gaat met kunstgrepen. De IT-systemen zijn naar verwachting dinsdagmiddag weer operationeel. Elon Musk heeft $366 miljoen geïnvesteerd in de Amerikaanse congresverkiezingen. En dat is meer dan zijn bijdrage van $290 miljoen aan Trumps presidentiële campagne. Het leeuwendeel, $158 miljoen, ging naar het Senate Leadership Fund. Anders dan eerder opereert Musk nu stilletjes en zette hij dit weekend 3000 betaalde wervers in voor de Republikeinse kandidaten. Tot slot het weer. Vanavond neemt vanuit het westen de bewolking toe, maar het blijft voorlopig nog droog. Pas later in de avond kan hier en daar een enkele bui vallen. Vannacht trekken vanuit het zuidwesten wat buien over. De temperaturen variëren dan van 8 graden in het noordoosten tot 14 aan de kust. En tot zover het nieuws.
1: Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door Safety Trading. Jouw expert in werkschoeisel, werkkleding en persoonlijke beschermingsmiddelen sinds 2004.

0: Dit is het nieuws, ik ben Sander Verschoor. Het zeehondencentrum Pieterburen, onderdeel van het Werelderfgoedcentrum Waddenzee in Lauwersoog, dreigt binnen 2 weken failliet te gaan. De gemeente Het Hoge Land en provincie Groningen lieten donderdag weten geen financiële steun te bieden. Het tekort bedraagt bijna 3 miljoen euro. Bij een faillissement verliezen 40 medewerkers hun baan en stopt de opvang van zieke en verweesde zeehonden. Een 31-jarige Italiaanse grotonderzoeker is na ruim 27 uur gered uit een 10 meter diepe grot op Sardinië. Door een aardverschuiving was de ingang geblokkeerd. Meer dan 30 reddingswerkers schroeven voorzichtig met de hand. De man is gestabiliseerd en per helikopter naar het ziekenhuis gebracht voor verdere behandeling. Het meldpunt voor buitenlandse intimidatie gaat naar verwachting pas medio 2028 open, dat meldt het kabinet. Slachtoffers kunnen daar straks anoniem melding doen en hulp krijgen. De benodigde wettelijke basis ontbreekt nog. Het meldpunt werd 4 jaar geleden aangekondigd en volgens het ANP onderzoekt het kabinet tijdelijke alternatieven om slachtoffers eerder te ondersteunen. Na de moord op de politica Anne Whitcombe, lid van de anti-immigratiepartij Reform UK van Nigel Farage, gaat de Britse overheid de beveiliging van prominenten herzien. Minister van Binnenlandse Zaken Mahmoud verklaarde in het parlement dat de huidige regelingen tekortschieten. Whitcombe werd in juli met een hamer gedood in haar eigen huis. Tot slot het weer. Vannacht trekken vanuit het zuidwesten wat buien over. De temperaturen variëren van 8 graden in het noordoosten tot 14 aan de kust. Overdag is het bewolkt, valt er af en toe wat motregen en wordt het rond de 18 graden. En tot zover het nieuws.
1: Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door Safety Trading en Lelydorp.

0: Dit is het nieuws, ik ben Sander Verschoor. Het zeehondencentrum Pieterburen, onderdeel van het Werelderfgoedcentrum Waddenzee in Lauwersoog, dreigt binnen 2 weken failliet te gaan. De gemeente Het Hoge Land en provincie Groningen lieten donderdag weten geen financiële steun te bieden. Het tekort bedraagt bijna 3 miljoen euro. Bij een faillissement verliezen 40 medewerkers hun baan en stopt de opvang van zieke en verweesde zeehonden. Een 31-jarige Italiaanse grotonderzoeker is na ruim 27 uur gered uit een 10 meter diepe grot op Sardinië. Door een aardverschuiving was de ingang geblokkeerd. Meer dan 30 reddingswerkers schroeven voorzichtig met de hand. De man is gestabiliseerd en per helikopter naar het ziekenhuis gebracht voor verdere behandeling. Het meldpunt voor buitenlandse intimidatie gaat naar verwachting pas medio 2028 open, dat meldt het kabinet. Slachtoffers kunnen daar straks anoniem melding doen en hulp krijgen. De benodigde wettelijke basis ontbreekt nog. Het meldpunt werd 4 jaar geleden aangekondigd en volgens het ANP onderzoekt het kabinet tijdelijke alternatieven om slachtoffers eerder te ondersteunen. Na de moord op de politica Anne Whitecombe, lid van de anti-immigratiepartij Reform UK van Nigel Farage, gaat de Britse overheid de beveiliging van prominenten herzien. Minister van Binnenlandse Zaken Mahmoud verklaarde in het parlement dat de huidige regelingen tekortschieten. Whitecombe werd in juli met een hamer gedood in haar eigen huis. Tot slot het weer. Vannacht trekken vanuit het zuidwesten wat buien over. De temperaturen variëren van 8 graden in het noordoosten tot 14 aan de kust. Overdag is het bewolkt, valt er af en toe wat motregen en wordt het rond de 18 graden. En tot zover het nieuws.
1: Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door Safety Trading. Jouw expert in werkschoeisel, werkkleding en persoonlijke beschermingsmiddelen sinds 2004.